0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant de Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog eind februari. 5 van de schepen die afgelopen weekend werden aangevallen waren olietankers. Bij de 6e ging het om een containerschip. 2 bemanningsleden van 1 van de schepen worden nog vermist. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechter long verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder had afgelegd. De gemiddelde snelheid van Perseverance is 9 kilometer per jaar. Het karretje werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een man uit Ede heeft 8 jaar cel en tbs gekregen voor een reeks misdrijven, waaronder de verkrachting van een 87-jarige vrouw. Het OM had 13 jaar cel en tbs geëist. De man van 27 rande in augustus vorig jaar een vrouw aan en 2 dagen later een tiener. Daarna pleegde hij meerdere diefstallen. Begin oktober brak de man 's nachts in bij de vrouw van 87. Ze betrapte hem, waarop hij haar mishandelde en meermaals verkrachtte. Uit onderzoek blijkt dat de man meerdere psychische stoornissen heeft. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als ze misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf staat van minstens 2 jaar. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet dan de aarde stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder heeft afgelegd. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: terug voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Medewerkers in het streekvervoer leggen vandaag in het hele land het werk neer. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van bus- en treinritten. Hoe groot de staking precies wordt, moet in de loop van de dag duidelijk worden, omdat sommige medewerkers mogelijk toch gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de vastgelopen cao-onderhandelingen. De vakbonden willen onder andere meer loon en een betere ouderenregeling. Ze willen tot kerst 1 dag in de week het werk neerleggen. AI-ontwikkelaar OpenAI heeft opnameapparatuur ontdekt in een van de eigen kantoren. Het apparaat was geplaatst in een vergaderzaal in San Francisco, waar vaak bedrijfsgevoelige informatie wordt besproken. De opnameapparatuur was gewikkeld in wc-papier en zat in de USB-poort van een televisie. Een Saoedische werknemer van OpenAI is opgepakt. Hij kan tot 5 jaar cel krijgen. De man van 35 is op staande voet ontslagen. Het bedrijf zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat hij waardevolle informatie in handen heeft gekregen. De FBI doet onderzoek naar de zaak. Koning Felipe en zijn vrouw hebben de Spaanse exclave Ceuta bezocht. Die werd in de zomer door tienduizenden migranten bestormd. Veel inwoners van Ceuta voelden zich in de steek gelaten door de rest van Spanje. De koning zei in een toespraak dat de exclave bij Spanje hoort en dat inwoners niet alleen worden gelaten. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en in het ziekenhuis bleek het kwaadaardig te zijn. Gisteren is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Manik Zampersen met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag veel minder bussen en treinen in het streekvervoer. De impact van de staking is nog niet precies duidelijk, omdat niet alle medewerkers het werk neerleggen. De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij Paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechter long van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Een man uit Ede is veroordeeld voor onder meer de verkrachting van een vrouw van 87. Ze had hem betrapt tijdens een inbraak in haar huis. De man is ook veroordeeld voor diefstallen en aanrandingen. Hij kreeg 8 jaar cel en tbs opgelegd, 5 jaar minder dan justitie had geëist. De Amerikaanse AI-ontwikkelaar OpenAI heeft een medewerker ontslagen na de vondst van opnameapparatuur in een vergaderzaal. De FBI zegt dat de man stiekem belangrijke besprekingen wilde opnemen. Het apparaat werd eind september ontdekt. De Saoedische werknemer kan bij een veroordeling een jarenlange celstraf of hoge boete krijgen. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet. 45,22 kilometer. Dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het enige doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer, vandaag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt vandaag 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De burgemeesters van Bergen, Castricum en Nijlo verlenen tijdens de jaarwisseling 2026-2027 geen vuurwerkontheffing aan de verenigingen en stichtingen. Door het landelijke vuurwerkverbod is het daardoor binnen deze gemeente niet mogelijk om vuurwerk af te steken of te bekijken.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspriem achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shard of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radio Nieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Een 62-jarige man uit Alkmaar is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor seksueel misbruik van zijn minderjarige stiefdochter. Het misbruik duurde ruim 1 jaar en begon toen het meisje 10 jaar oud was. Ze deed in 2015 aangifte. De man heeft het misbruik bekend. Volgens de rechtbank heeft hij het vertrouwen van zijn stiefdochter ernstig geschonden. Bij de straf hield de rechter rekening met zijn spijt en het tijdsverloop. De man moet ook nu ruim €19.000 schadevergoeding betalen. De Alkmaarse burgemeester Schouten laat 3 camera's ophangen in Park Rekerhout. Jeugd van 13 tot 16 jaar en dak- en thuislozen zorgen hier aanhoudend voor overlast. En maatregelen van politie, handhaving en jongerenwerk hebben weinig effect. De camera's in de Rekerhout blijven zeker 3 weken hangen. Binnenkort heeft jongerenwerk de overlastgevende jeugd het in kaart gebracht voor extra inzet, zowel op het groepsniveau als individueel. De Israëlische regering probeert alsnog supporters toe te laten bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva. Maar Alkmaar houdt vast aan het verbod. De Israëlische ambassadeur heeft de burgemeester Schouten gebeld en zelf voorgesteld de wedstrijd te verplaatsen. Volgens Alkmaar zijn de veiligheidsrisico's te groot. De wedstrijd wordt donderdag gewoon in het AFAS-stadion gespeeld zonder Israëlische supporters. Bewoners van de Doris Rijkersflat in Egmond aan Zee blijven zich verzetten tegen de geplande sloop van hun woningen. Volgens de bewonerscommissie is sloop niet nodig en kan de flat na een flinke opknapbeurt nog jaren mee. Bewoners mogen nog zo'n 10 jaar blijven en kunnen na nieuwbouw terugkeren zonder extra huurverhoging. Toch heeft de commissie een uitgebreide brief naar woningcorporatie Kennenbewoner gestuurd, waarin ze pleit voor renovatie. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
8: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer. Radio 80 Nieuws.

0: Stadsagenda.
1: Historisch Museum Het Sterkenhuis presenteert dit jaar de tentoonstelling Smaakmakers. Historische influencers van Bergen. In deze bijzondere expositie komen invloedrijke personen uit de geschiedenis van Bergen tot leven. Van de 17e-eeuwse cartograaf Adriaan Arnonitsch tot de in 2024 overleden dichter Theo Oldhuis. Stuk voor stuk mensen die het dorp vorm en karakter hebben gegeven.

0: Inzet pakt uit, Charlotte de Komer. Dag Charlotte.
1: Hi, Lichet.
0: Welkom weer. Een tijdje geleden dat we elkaar gesproken hebben. Inmiddels ben je wel verhuisd, hè? Want je woont in Schagen. Maar ja, je hebt je oude liefde ook, waar je vroeger opgegroeid bent, weer gevonden, hè?
1: Ja, klopt. Ik woon sinds bijna een jaar alweer, het gaat heel snel, in Hulst, Zeeuws-Vlaanderen. En hier de middelbare school gedaan. Ik ben hier in 1985 komen wonen vanuit Rotterdam. En daarna mijn middelbare school eigenlijk weer weggegaan. Want ja, je kan hier nergens in zicht helpen school. Dus ik moest weer weg en ben eigenlijk nu weer terug nest.
0: Ja, en leuke dingen ook aan het doen, hè?
1: Ja, ik schrijf voor de PZC. Dat is de Zeeuwse Courant hier. En daar heb ik twee vaste rubrieken. Eentje over... Het heet Inherring. Dat is over dat mensen praten over een dierbare die is overleden. Daar maak ik dan een mooi document van. En de andere is Mijn Wonder op Wielen. En dat gaat over mensen die een bijzondere auto hebben. Dat kan een klassieker zijn of een auto waar ze heel erg aan gehecht zijn en daar graag over willen praten. En ik ben bezig om een voet tussen de deur te krijgen bij Omroep Zeeuws-Vlaanderen. Om daar een programma te maken op... Ja, dat te maken heeft met cultuur of met kunstenaars.
0: Ja, want
1: dat ligt nog een beetje te broeien bij de redactie.
0: Nou, ben benieuwd, want dat deed je in Schagen, deed je dat ook, hè? Daar was je ook actief bij.
1: Ik heb een tijdje voor toen nog Omroep Schagen gewerkt. Daar heb ik een aantal programma's gemaakt, gepresenteerd en gemonteerd. Met Vincent Clemens. We hebben lang op de markt gelopen met Traatpraat. We hebben een item gemaakt over nieuwe bedrijven, over leuke verenigingen. Ja, dat was ook altijd heel erg leuk.
0: Ja, en desalniettemin, je pen en je computer heb je niet stilgezet, want je bent ook weer gaan schrijven, hè, over eikeltjes.
1: Ja, klopt. Ja, deel 4, dus mijn derde boekje, is uit sinds een maand of zo. En dat was weer ontzettend leuk om eraan te werken. Want ze komen een beetje tot leven.
0: Ja.
1: Je bent er veel mee bezig. Ja. En als je die op straat ziet of zo, dan denk je van... Oh, zouden de eikeltjes dat doen? Of is dat een leuk onderwerp?
0: En waarom de eikeltjes?
1: De eikeltjes die gaan nu surfen. Of wat was je vraag? Sorry?
0: Nee, waarom is het personage de eikeltjes? Waarom
1: die waren er al. Oh. Die waren er al. Deel 1. Deel 1, dat is dat heeft Bert Tier, de illustrator, samen met zijn vriend Wouter gemaakt. En Wouter die wilde heel graag een boekje maken. En Bert vond dat leuk om te doen. Het is Wouter net na het uitkomen van deel 1 overleden. En dat ik Bert heb ontmoet op een verjaardag van een gezamenlijke vriend, vroeg hij aan mij van, goh, zou jij dat leuk vinden om met mij nog een deel te maken?
0: Op te pakken.
1: Oh, ja, en nu is dus deel 3. Dus het is nog steeds leuk.
0: Leuk, ja, hartstikke goed. En het blijft ook nog steeds de eikeltjes, hè? Die hebben nog veel plezier samen.
1: Ja, dit keer, ze hebben dus de eerste keer gingen ze zwemmen of duiken. De tweede keer gingen ze schaatsen. En dit deel gaan ze surfen. Nou ja, en surfen op een vijver, dat is natuurlijk onmogelijk, want je hebt golven nodig.
0: Ja.
1: Dus gaan ze op allerlei manieren proberen golven te maken om toch die surfervaring te krijgen. En dat lukt ze op het laatst.
0: Ja, mooi. Leuk.
1: Ja.
0: Ja. Leuk ook straks weer onder de kerstboom, hè? En straks met de boekenweek, geloof ik, weer ook.
1: Ja. Ik moet dat commerciële, dat zit niet zo in mij. Ik heb bij de drukker krijgen Bert en ik allebei 25 exemplaren om zelf te verkopen. Maar ik merk dat ik ze het meeste weggeef aan vriendinnen en vrienden die nu opa en oma worden. Wat leuk voor je kleinkind. Ja. Goed, zo gaat het ook misschien leven. Je weet het niet. Misschien dat zij wel vrienden hebben die denken van... Oh, wat een leuk boekje. Dat wil ik ook kopen.
0: Ja, leuk voor de kinderen, denk ik. Hoor je leuke reacties?
1: Ja, tot nu toe echt alleen maar leuke reacties. En zelfs een paar mensen die zeiden van... Dit is het leukste tot nu toe.
0: Oh, wauw.
1: Dus ik moet mezelf weer gaan overtreffen. Tot
0: de
1: keer.
0: Voor de volgende
1: keer. Dat wordt weer een uitdaging. Ja. Want ik ga er wel voor zitten.
0: Ja, maar dat wordt volgend jaar weer, denk ik, hè?
1: Ja, dat doe ik op mijn gemak, want je moet ook uitkijken dat je niet te veel verschillende dingen aan het doen bent en dat je jezelf voorbij loopt. Want ik ben hier ook naartoe verhuisd om een beetje voor mijn ouders te zorgen. Dus ik moet mijn tijd wel goed indelen.
0: Maar we kunnen gelukkig eerst genieten van deel 3. En eigenlijk ja. deel 3 voor jou dan, in dit geval.
1: Ja, klopt. Absoluut. Ja. Absoluut.
0: Leuk. Nou, leuk je ja. weer gesproken te hebben.
1: Ja, zeker. Ik vond het ook leuk om jou weer te spreken en even bij te kletsen.
0: Zeker weten. En dat gaan we en blijven we hopelijk ook doen in de toekomst.
1: Ja, zeker. We houden absoluut contact. Ik heb er een plakker, hoor.
0: Goed zo. Dankjewel, Charlotte, voor nu. En we spreken elkaar weer, hè.
1: Dankjewel. Doei. Tot ziens.
0: Doei.
1: Hoi.

0: EBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Dorald Negens met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. Zo heeft deze buschauffeur in Delft het werk neergelegd.
2: Het gaat gewoon op dit moment over dat wij dus een CAO-conflict hebben met onze werkgever. We hebben 8 onderhandelingsrondes gehad en we zijn er helaas niet uitgekomen.
1: De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Om de drugscriminaliteit aan te pakken opent Costa Rica vandaag een megagevangenis voor ruim 5000 gevangenen. Het land stond lang bekend als veiligste in de regio, maar de laatste jaren is het een belangrijke doorvoerroute geworden van cocaïne. Er worden veel moorden gepleegd, de meeste hebben te maken met drugsconflicten. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet. 45,22 kilometer, dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty.
3: Ivan Perisic, 11 meter is de afstand. Heeft alle tijd genomen nu. Kijkt naar links, naar de scheidsrechter. Staat schuin op de bal en gaat met rechts de penalty trappen. En de keeper redt met zijn voet.
1: Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. Volgende week speelt PSV tegen FC Porto. Het weer vandaag flink wat zon. In de middag zijn er wat stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N247 van Horen naar Amsterdam is het extra druk tussen Edam en Broek in Waterland nu file 5 kilometer. De vertraging is ruim een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: En de open jaren kwam eigenlijk iedere keer naar voren. Nou, voor die broodvolk, voor de puppyhole. Dat zit ons echt dwars. En dat zit ons ook heel erg dwars. Dus wij hebben daarom goed onderzocht van waarop kunnen we aandacht vragen. En zo is eigenlijk deze campagne ontstaan. Aan de ene kant dragen wij als mensen ook bij, zeg maar, aan het van het in stand houden van de broodfok en de puppyhandel. Want zodra wij, zeg maar, een puppy zien en die ziet er heel erg schattig uit, dan denken we eigenlijk niet goed na van waar komt deze vandaan of door wie is die gemaakt. We raken dan gelijk verliefd.
1: De herkomst, ja. Zeg maar, hè, de achtergrond.
0: Ja, precies. Ja, dus je raakt eigenlijk gelijk verliefd op zo'n hondje. En denkt dan van, nou ja, ook al komt hij vanuit een foute fokker of wat dan ook, ik ga hem wel redden. En dat ook wat wij natuurlijk gewoon dan, daardoor houden we ook de markt in stand. En dat is ook heel erg moeilijk om dan te doorgronden. We willen toch ook een aantal dingen meegeven aan de mensen om die puppyhandel wat meer tegen te gaan. Dus vandaar dat wij ook deze campagne zijn gestart. Van kijk, ja, denk goed na, zeg maar, voordat je valt voor die puppyogen. Dus als je op zoek bent naar een nieuwe hond, denk eigenlijk al voordat je geconfronteerd wordt eigenlijk met die puppy, van ja, waar ga ik hem dan aanschaffen?
1: Ja.
0: En wil ik een hondje via een fokker aanschaffen, een bepaalde website of platform? En dat je dan ook goed nadenkt van ja, waarop moet je letten? Hoe kan je nou iemand herkennen? Want het is natuurlijk niet zo dat iedereen die een hond op marktplaats verkoopt, dat hij ook geen goede fokker is. Hè? Nee, dus er zit ook zeker goede tussen.
1: Ja, slechte bedoelingen.
0: Ja, dus niet iedereen heeft slechte bedoelingen. Maar het is wel handig om te weten hoe je wel de slechte herkent. En zeker omdat ook natuurlijk mensen die kwaad in de zin hebben ook steeds slimmer worden. En natuurlijk ook heel veel trucjes uithalen om te laten doen alsof ze heel goed zijn. En heel goed zijn voor de dieren.
1: Ja.
0: Dus vandaar dat wij daar aandacht voor willen vragen.
1: Ja, hoe kunnen we het ondersteunen, zeg maar?
0: Nou, sowieso zijn we bezig om ook druk uit te oefenen op de overheid. Dus mensen kunnen sowieso onze petitie tekenen, zodat wij ook via de overheid wat druk uit kunnen oefenen. Want wat wij heel graag zouden willen is dat er een verplichte registratie eigenlijk is voor puppykopers. Dat mensen echt hun nummers moeten opgeven. En dat check is bij de platformen. Hebben, voldoen ze eigenlijk aan de juiste registratie dat ze mogen verkopen? En kloppen de chipnummers ook? Dat als dat goed geregeld is, dan is het ook voor puppykopers natuurlijk veel makkelijker om dan te herkennen van nou, dat is in ieder geval goed geregeld.
1: Ja.
0: En er zijn er nog wel wat alarmsignalen natuurlijk. Maar we willen eigenlijk dat de overheid daar de kopers en verkopers ook een beetje mee helpt. Want ook de goede verkopers lijden eronder. Dat er natuurlijk ook heel veel misleidende verkopers zijn.
1: Ja.
0: Dus dat is een actie waarmee mensen ons kunnen ondersteunen. En verder, als je weet, iemand is geïnteresseerd om een hond aan te schaffen, een puppy aan te schaffen. Ja, help hen dan ook om echt bijvoorbeeld naar onze website te verwijzen. Om, om ze te waarschuwen waar ze op ze kunnen letten. Zeg maar op welke signalen ze moeten letten. Zodat ze echt zo, ja, hopelijk een zo betrouwbare hond kunnen kopen.
1: Ja, hondenbescherming punt daar ook alle andere informatie, hè?
0: Precies, ja.
1: Dus ook wat jullie doen en waar jullie voor staan en alle andere informatie.
0: Dat klopt, ja.
1: Zijn er nog andere belangrijke punten die je nu wilde vertellen?
0: Nou ja, we zijn toch ook bezig om mensen alvast op te roepen om na te denken over oud en nieuw. En dat klinkt natuurlijk een beetje ver weg.
1: Nog, ja.
0: We hebben dit jaar voor het eerst een vuurwerkverbod. Alleen, wij zijn zelf, we zijn natuurlijk in eerste instantie heel blij dat dat er gekomen is. Maar we zijn op zich ook wel een beetje huiverig met dat het natuurlijk dan niet helemaal opeens stil is.
1: Nee.
0: Dus we zijn wel ook mensen aan het oproepen dat als je een hond hebt die angstig daarvoor is, dat je daar nu ook alvast een beetje mee gaat trainen en gaat oefenen. En al nadenkt van oké, wat ga ik doen met oud en nieuw of rond die periode. Als er weer heel veel vuurwerk is. Want ook al zal het verboden zijn, we zijn toch bang dat er echt het engelhok wordt afgestoken. Dus daar vragen we mensen ook op.

0: attent te zijn, alert te zijn om dat dan voor te bereiden.
1: Ja, en sommigen die gaan ook rond die periode juist weg, hè, in die tijd met de huisdieren.
0: Ja. Klopt, ja. Dus dat zien we, dat we, hè, we merken nu al dat daar actie op wordt ondernomen. Dus mensen gaan weer naar vuurwerkvrije parken, wat natuurlijk best nu gek is, want die zouden in principe overal vuurwerkvrij moeten zijn, want er is natuurlijk nu een verbod.
1: Ja.
0: Maar die zijn vaak natuurlijk historisch bekend dat ze wat rustiger zijn. Er zijn ook mensen die al aan het kijken of ze toch hun hond naar een pensioen kunnen brengen. We hopen echt dat mensen daar toch zich goed op voorbereiden. Nogmaals, omdat we niet denken dat het in één keer helemaal stil en rustig is rond die periode. Dus dat het belangrijk is om angstige honden daar echt tijdig op te laten voorbereiden.
1: Ja, hoe was dierendag?
0: Ja, Dierendag was heel mooi. We hebben in ons eigen hondencentrum in Den Ham, hebben we natuurlijk onze dieren die daar momenteel verblijven extra verwend. Heel veel vrijwilligers hebben allemaal lekkere dingetjes voor ze gemaakt. En dus, het was heerlijk weer, dus ze konden ook lekker buiten spelen. En ze hebben echt heel erg genoten. En verder werden we ook verrast eigenlijk door twee politieke partijen, 50PLUS en de Partij voor de Dieren. Want die hebben aangekondigd ook echt meer zich te willen inzetten voor ouderen en hun huisdieren. En daar vragen we eigenlijk al langere tijd aandacht voor. Want we vinden het heel belangrijk dat mensen zo lang mogelijk ook hun dier bij zich kunnen houden. En we zien bijvoorbeeld in onze praktijk dat als ouderen dan bijvoorbeeld naar een verzorgingshuis moeten, omdat ze gewoon meer zorg hebben, dat ze dan heel vaak afstand moeten doen van hun huisdier.
1: Ja,
0: dat het ook juist heel veel troost biedt.
1: Ja,
0: dat is heel erg verdrietig. En wij denken dat als er een goed systeem omheen hangt, hè, dus dat de mensen er omheen kunnen activeren om wat extra dan voor de hond te zorgen, zodat niet het zorgend personeel daar opeens mee belast is. Maar dat bijvoorbeeld vrijwilligers of familieleden dat kunnen overnemen. Dat als je zo'n systeem inricht, dat het mogelijk is en dat het heel fijn is voor zowel de mensen als de dieren.
1: Ja.
0: En de twee politieke partijen die zien daarin ook echt een belangrijk aandachtspunt. Dus zij hebben nu gezegd, wij willen hier werk van gaan maken en echt extra geld voor laten vrijmaken. Dus ja, we waren heel blij verrast met deze plannen.
1: Ja.
0: En we juichen ze echt toe en we hebben ook aangeboden om er echt over mee te gaan nadenken en kijken hoe we dat zo goed mogelijk dan zouden kunnen uitvoeren. Maar goed, daarover moet eerst de Tweede Kamer nog stemmen en dat zal in eind november gebeuren waarschijnlijk.
1: Oké, nou, later komen we daar nog wel vast wel een keer over terug te babbelen, denk ik.
0: Precies, ja.
1: Heel goed. Hondenbescherming.nl is de website, alle informatie staat erop. Daphne, dankjewel.
0: Oké, graag gedaan.
1: En heel veel succes en we spreken elkaar weer.
0: Ja, dankjewel.
1: Oké, graag gedaan. Dag.
0: Doeg.

0: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De N9 Alkmaar Den Helder is in beide richtingen dicht tussen Sint Maartenzee en de afrit Schagerbrug. Dat komt door een gekantelde vrachtwagen. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. Verder staat een file op de N247 van Hoorn naar Amsterdam. Bij Monnikendam 2 kilometer en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Een 62-jarige man uit Alkmaar is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor seksueel misbruik van zijn minderjarige stiefdochter. Het misbruik duurde ruim een jaar en begon toen het meisje 10 jaar oud was. Ze deed in 2015 aangifte. De man heeft het misbruik bekend. Volgens de rechtbank heeft hij het vertrouwen van zijn stiefdochter ernstig geschonden. Bij de straf hield de rechter rekening met zijn spijt en het tijdsverloop. De man moet ook nu ruim 19.000 euro schadevergoeding betalen. De Rijksoverheid is een nieuwe campagne gestart om inwoners beter voor te bereiden op noodsituaties. Iedereen moet zich minstens 72 uur kunnen redden zonder stroom, water of internet. Daarbij gaat het niet alleen om een noodpakket, maar ook om afspraken met familie, vrienden en buren. Bijvoorbeeld over de opvang van kinderen of hulp aan elkaar. De landelijke campagne Denk Vooruit deed dinsdag ook Herugewaard aan, waar voorbijgangers praktische tips kregen. Atletiekvereniging Hillas uit Alkmaar krijgt mogelijk toch een nieuwe atletiekbaan. De gemeente zag eerder af van de verhuizing vanwege de hoge kosten. Maar Pro wil nu de huidige baan vervangen. En dat kost ongeveer 2 miljoen euro. Hillas zou een nieuw clubhuis betalen. Met de nieuwe baan kan de vereniging meer wedstrijden organiseren en weer nieuwe leden aannemen. De gemeenteraad moet nog over het voorstel beslissen. Twee aangekondigde pro-Palestijnse demonstraties bij het AZ-stadion in Alkmaar mogen donderdag vanaf 17:30 plaatsvinden aan de Rijnvis-Feitlaan bij het Victory Building. Burgemeester Anja Schouten staat protesten op het stadionterrein niet toe. Ze vreest confrontaties tussen demonstranten, supporters en de politie. Daar kunnen demonstranten volgens haar veilig protesteren, dicht bij het stadion. AZ speelt donderdag tegen het Israëlische Hapoel Be'er Sheva. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: In huis Egmond komt de kunstgeschiedenis tot leven tijdens de expositie Heimwee naar Egmond. Met behulp van AI-technologie vertellen schilders en modellen zelf het verhaal achter de werken die eind 19e eeuw in de Egmondse duinen zijn ontstaan. Bezoekers kunnen zowel originele werken als levensechte reproducties bewonderen van onder andere George Hitchcock en Carrie Melgers. Sommige stukken zijn voor het eerst voor het publiek te zien. De expositie is te zien van 1 april tot en met 31 december 2026, van woensdag tot en met zondag, van 1 uur 's middags tot 4 uur.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Na ongeveer 40 jaar is er een einde gekomen aan de dinsdagavond tennis bij Winningen. De groep liefhebbers speelde dinsdag de laatste wedstrijd op de banen aan de voet van de duinen. De banen blijven gewoon open.

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Ja, ken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Dorald Negens met het NOS-journaal. Door een staking rijden vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De cao-onderhandelingen zijn mislukt. Vakbonden vinden dat de voorstellen die de vervoerders doen een verslechtering zijn. Daar is deze stakende buschauffeur uit Delft het mee eens.
2: Dat je even je beentje kan strekken, doen of even naar het toilet kan gaan. En dat is zo belangrijk, maar met de huidige dienst en de huidige ontwikkeling zie ik dat, dat wordt het allemaal teniet gedaan. De efficiëntie overheerst het humane.
1: De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. Gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, Kimberly Guilfoyle, is opgestapt na beschuldigingen van omkoping. Ze is een aanhanger van president Trump, maar die vond dat ze moest vertrekken. Guilfoyle zou een donateur van Trump hebben gevraagd om geld om haar creditcardschulden af te betalen. De Nederlandse voetbalsters waren gisteravond in Tilburg met 3-0 te sterk voor Hongarije. De wedstrijd was op voorhand een formaliteit, omdat de Hongaarse vrouwen vrijdag al met 8-0 waren verslagen. Volgens doelpuntenmaker Esme Brugts kun je weinig opmaken uit die uitslagen.
3: Als je naar de plek kijkt van Hongarije op de ranglijst, uiteindelijk moeten we naar onszelf kijken. En ik denk dat we een hele grote stap hebben gemaakt in ons eigen spel. Dat we steeds beter beginnen te begrijpen hoe wij onze posities kunnen innemen, hoe dynamisch we kunnen zijn en kansen kunnen creëren. En dan de volgende keer iets meer goals maken.
1: De Nederlandse voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. De mannen van PSV hebben de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty. Het weer, zonnig is het vandaag. Vooral vanochtend, vanmiddag wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De N9 Alkmaar Den Helder is in beide richtingen dicht tussen Sint Maartenzee en de afrit Schagerbrug. Er is daar een vrachtwagen gekanteld. Al het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. En op de N247 van Horen naar Amsterdam staat file tussen Volendam en Monnikendam 2 kilometer. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Een donkere novemberavond. Duizenden wandelaars zijn onderweg telkens weer een nieuwe verrassing. Op 27 en 28 november verandert Egmond tijdens de Viewtour Egmond opnieuw in een wereld vol licht, vuur en bijzondere kunstwerken. Dit jaar staat de avondwandeling in het teken van Viewer World Tour. Wat is er langs de route te zien? Het blijft grotendeels geheim.

0: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met de schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton de Alberda.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is vanmorgen veel vertraging door een ongeluk. Tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Hoofddorp Zuid 19 kilometer file met bijna een uur extra reistijd. Daar zijn 3 rijstroken dicht. Door de problemen op de A4 loopt het verkeer ook vast op de A44 vanuit Den Haag tussen de afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. Nu een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een botsing tussen 2 vrachtwagens heeft dinsdagmiddag voor flinke verkeershinder gezorgd tijdens de avondspits op de N242 richting Herugewaard. Rond 4 uur reed de vrachtwagen achter op zijn voorganger. De achterste vrachtwagen raakte zwaar beschadigd. Door het ongeval werden 2 rijstroken afgesloten. Er ontstond een file van 9 kilometer, die al op de A9 bij Akersloot begon. Een berger moest de beschadigde vrachtwagen meenemen. De Alkmaarse burgemeester Schouten laat 3 camera's ophangen in Park Rekerhout. Jeugd van 13 tot 16 jaar en dak- en thuislozen zorgen hier aanhoudend voor overlast, en maatregelen van politiehandhaving en jongerenwerk hebben weinig effect. De camera's in de Rekerhout blijven zeker 3 weken hangen. Binnenkort heeft jongerenwerk de overlastgevende jeugd het in kaart gebracht voor extra inzet, zowel op groepsniveau als individueel. Een automobilist heeft dinsdagochtend op de Van Oostadelaan in Alkmaar een verkeerspaal uit de grond gereden. De vrouw wilde linksaf slaan, maar zag daarbij een verkeersdrempel en het verkeersbord over het hoofd. Door de botsing raakte haar auto flink beschadigd en klapte de airbags uit. De politie en handhaving kwamen ter plaatse. Een bergingsbedrijf moest de auto wegslepen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Camping Bakken gaat staakcaravans en chalets uitfaceren. Vanaf volgend jaar zijn alleen vaste gasten nog welkom. Het wordt steeds lastiger om winterstallingen voor staakcaravans en chalets te vinden. En het vervoer over de weg zorgt voor overlast. Ook zijn ze lastig te verplaatsen bij wateroverlast, zoals ruim 2 jaar geleden. Camping Bakken richt zich vanaf 2042 volledig op regulier kamperen en tiny houses. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Museum Kranenburg presenteert 3 nieuwe tentoonstellingen met werk van Bernard Essers, Iris de la Rutte en duo Luso Kono en Paul Koiker. Het werk is tot en met 1 november te zien in het museum in Bergen. De exposities combineren kunst, fotografie, mode en verhalen met een duidelijke link naar de regio en identiteit.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Van 16 tot en met 25 oktober staat Bergen weer in het teken van de kunsttiendaagse. Meer dan 300 kunstenaars exposeren op zo'n 130 locaties in en rond het kunstenaarsdorp. Ook de bibliotheek Bergen aan het Dreef 1 doet mee. Bezoekers kunnen genieten van verschillende exposities, bijzondere kunstwerken en ontdekken en zelf creatief aan de slag tijdens de workshop.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daar vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. In het openbaar streekvervoer zijn vandaag stakingen. Medewerkers van regionale vervoerders staken voor een betere cao. Zo ook deze buschauffeur uit Delft.
4: Het belangrijkste voor mijzelf dat ik gewoon met plezier ten eerste naar mijn werk ga. Dat ik gewoon mijn werk kan uitvoeren zoals dat er staat in mijn dienst gewoon. Maar met de voorstellen van de werkgevers zie ik dat niet zo in mijn zitten eigenlijk op het moment. En zie ik wel verslechtering. En wat ook weer ten koste gaat natuurlijk van de reizigers.
3: Veel bussen rijden niet en ook regionale trams en treinen kunnen uitvallen. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. En gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong verwijderd. De paus zal onder een vergrootglas komen te liggen, zegt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
5: Opeens is er na anderhalf jaar, toen hadden we een fitte paus. Een paus die zwemt, die sport, die fitnesst, die tennist. Een paus van nog maar 71, dus best wel jong. Hebben we nu een paus met een hele onzekere gezondheidstoestand. Wat kan hij aan? Hoe kan hij paus zijn? Hoe gaat het nu verder? Dat is toch wel, ja, eigenlijk is het een heel andere Leo nu, sinds gisteravond.
3: Bij een ongeluk met een boot in India zijn 13 kinderen om het leven gekomen. Het gebeurde toen de boot kapseisde op de rivier de Ganges in de oostelijke staat Bihar. Aan boord waren naar schatting 20 opvarenden die onderweg waren naar een feest. Een aantal van hen kon worden gered. 3 of 4 mensen worden nog vermist. Het weer vandaag zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag wat stapelwolken. Het blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Veel vertraging is er nog op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Zoetebouden, Rijndijk en Nieuw-Vennep. 14 kilometer stilstaand verkeer met bijna een uur extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, maar de rijbaan is wel weer vrij. Door de problemen op de A4 loopt het verkeer ook vast op de A44 vanuit Den Haag tussen Warmond en Knaalpunt Burgerveen. 9 kilometer file met zo'n 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

tot aan 12 uur is dit Hits aan de Lopende Band. Laat maar lopen die band!

herstel is eind juni verlopen. Volgens de FNV is er sinds maart 8 keer onderhandeld. De vakbonden hadden de werkgevers tot woensdag 7 oktober 12 uur gegeven om een akkoord te gaan met hun eisen. Maar dat is niet gebeurd. De bonden willen dat alle voorstellen die de arbeidsvoorwaarden verslechteren van tafel gaan. Het gaat onder meer om langere en flexibeler inzetten en extra onbetaalde pauzes en minder zeggenschap over roosters.

0: ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Tussen Den Helder en Anna Paulowna rijden geen treinen. Dat komt door een kapotte brug. Waarschijnlijk gaat het nog tot 9:45 duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een botsing tussen twee vrachtwagens heeft dinsdagmiddag voor flinke verkeershinder gezorgd tijdens de avondspits op de N242 richting Herugewaard. Rond 4 uur reed de vrachtwagen achter op zijn voorganger. De achterste vrachtwagen raakte zwaar beschadigd. Door het ongeval werden twee rijstroken afgesloten. Er ontstond een file van 9 kilometer, die al op de A9 bij Akersloot begon. Een berger moest de beschadigde vrachtwagen meenemen. De Alkmaarse burgemeester Schouten laat 3 camera's ophangen in Park Rekerhout. Jeugd van 13 tot 16 jaar en dak- en thuislozen zorgen hier aanhoudend voor overlast. En maatregelen van politie, handhaving en jongerenwerk hebben weinig effect. De camera's in de Rekerhout blijven zeker 3 weken hangen. Binnenkort heeft jongerenwerk de overlastgevende jeugd het in kaart gebracht voor extra inzet, zowel op het groepsniveau als individueel. De Israëlische regering probeert alsnog supporters toe te laten bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva. Maar Alkmaar houdt vast aan het verbod. De Israëlische ambassadeur heeft de burgemeester Schouten gebeld en zelf voorgesteld de wedstrijd te verplaatsen. Volgens Alkmaar zijn de veiligheidsrisico's te groot. De wedstrijd wordt donderdag gewoon in het AFAS-stadion gespeeld zonder Israëlische supporters. Bewoners van de Doris Rijkersflat in Egmond aan Zee blijven zich verzetten tegen de geplande sloop van hun woningen. Volgens de bewonerscommissie is sloop niet nodig en kan de flat na een flinke opknapbeurt nog jaren mee. Bewoners mogen nog zo'n 10 jaar blijven en kunnen na nieuwbouw terugkeren zonder extra huurverhoging. Toch heeft de commissie een uitgebreide brief naar woningcorporatie Kennenbewoner gestuurd, waarin ze pleit voor renovatie. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Mevrouw Hoetjes speelt in de herfstvakantie de poppenvoorstelling De Pareldief aan het Kapelweidje 5. Het theater heeft maar 20 zitplaatsen, dus reserveren is nodig. Kinderen vanaf 3 jaar zijn welkom. De voorstelling is op woensdag 14, donderdag 15 en vrijdag 16 oktober. Aanvang is om 3 uur 's middags. Het einde rond 4 uur. Het theatertje zit aan de Kapelweidje 5 in Bergen. Wie erbij wil zijn, reserveert via corné.jonker@planet.nl. De entree is €5 per persoon en moet contant betaald worden. De deur gaat 5 minuten voor aanvang open.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat 87 euro. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran worden nu ook door Houthi-rebellen uit Jemen daar belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Vorige maand daalde de gasprijs nog licht, maar sinds de nieuwe Houthi-aanvallen van de afgelopen weken loopt de prijs weer sterk op. De Oekraïense militair Serhii K. staat vandaag voor het eerst voor de rechter. Hij wordt in Duitsland verdacht van het opblazen van de Nord Stream gasleidingen in 2022. Zijn Duitse advocaten zeggen dat de aanslag gebeurde in opdracht van de Oekraïense staat en dat hij daarom niet verantwoordelijk kan worden gehouden. In de Kroatische stad Split zijn gisteren 18 Ajax-supporters aangehouden, melden Kroatische media. Op beelden op sociale media is te zien dat de supporters worden opgepakt op een terras in het centrum van de stad. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen tegen Hajduk Split in de Conference League. Volgens Kroatische media was het een preventieve actie van de politie om opstootjes tussen Ajax-fans en aanhangers van de thuisclub te voorkomen. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer, vandaag is het zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag af en toe wat stapelwolken. Het blijft wel droog bij 16 tot 18 graden. Morgen ook zon en wolken en dan iets warmer dan vandaag, maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Tussen Den Helder en Anna Paulowna rijden geen treinen. Dat komt door een kapotte brug. Er rijden wel bussen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
7: Thank you very much. Who was here last night then? And you'll know what this one is then.

0: Goedemorgen.
1: Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band.

0: for the lessons I've learned.
1: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
2: De Kunst 10 Daags gaat weer van start. En Kunstgetij heeft 10 dagen lang een gevarieerd programma met exposities, muziek en toneelvoorstellingen. Oude bekenden zijn de fietsmuziek 17 oktober. Het concert in de serie Kamermuziek in de Ruïnekerk op 18 oktober. En de piano recitals in het huisje van Simon ten Holt.

0: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: is het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Tussen Den Helder en Anna Paulowna rijden geen treinen. Dat komt door een kapotte brug. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Op de N9 bij Schagenbrug is woensdagochtend een vrachtwagen gekanteld. Voor zover bekend is de chauffeur in orde, maar de weg werd volledig geblokkeerd en ook de parallelweg was niet beschikbaar. De vrachtwagen is aan de kant gesleept voor de ochtendspits, maar er is gewaarschuwd dat de N9 bij Schagenbrug vanaf 9 uur weer enige tijd afgesloten zou worden voor berging. De Groet uit Schorrelrun op zondag 14 februari is nu alweer uitverkocht. Alle startbewijzen voor de 3 individuele afstanden zijn geclaimd. De halve marathon zat 3 weken geleden al vol. De 10 kilometer was de laatste individuele afstand waar nog tickets voor waren. De Groet uit Schorrelrun wordt ook wel het mooiste hardloopevenement van Nederland genoemd. De Rijksoverheid is een nieuwe campagne gestart om inwoners beter voor te bereiden op noodsituaties. Iedereen moet zich minstens 72 uur kunnen redden zonder stroom, water of internet. Daarbij gaat het niet alleen om een noodpakket, maar ook om afspraken met familie, vrienden en buren. Bijvoorbeeld over de opvang van kinderen of hulp aan elkaar. De landelijke campagne Denk Vooruit deed dinsdag ook Herugewaard aan, waar voorbijgangers praktische tips kregen. Atletiekvereniging Hillas uit Alkmaar krijgt mogelijk toch een nieuwe atletiekbaan. De gemeente zag eerder af van de verhuizing vanwege de hoge kosten. Maar Pro wil nu de huidige baan vervangen. En dat kost ongeveer 2 miljoen euro. Hillas zou een nieuw clubhuis betalen. Met de nieuwe baan kan de vereniging meer wedstrijden organiseren en weer nieuwe leden aannemen. De gemeenteraad moet nog over het voorstel beslissen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De gemeente Bergen staat voor een belangrijke keuze over haar toekomst. De gemeenteraad onderzoekt verschillende mogelijkheden voor het bestuurlijke organisatie van de gemeente. Blijft de gemeente Bergen zelfstandig of komt er een bestuurlijke fusie? En als er een fusie komt, met welke gemeente past dat het beste? En wat levert de keuze voor de inwoners van de gemeente Bergen?

Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat 87 euro. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran en nu ook door aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen worden belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daar vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. Volgens president Zelensky waren de aanvallen vooral gericht op de energieinfrastructuur. 600.000 mensen zouden zonder stroom zitten. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Maar volgens Zelensky trekken de Russen zich daar niets van aan. Na het omslaan van een boot zijn in India zeker 13 kinderen verdronken. Dat gebeurde in de oostelijke staat Bihar toen de boot op de rivier de Ganges kapseisde. De ongeveer 20 opvarenden waren op weg naar een feest. Een aantal van hen wordt nog vermist. De man die zaterdag in een Engelse dierentuin werd doodgebeten door een tijger kampte jarenlang met mentale problemen en gebruikte zware medicatie. Dat zegt zijn familie in een verklaring. De man van 23 was het tijgerverblijf binnengegaan en benaderde de tijger. Hij werd in zijn rug gebeten en overleed ter plekke. Zijn familie benadrukt dat de 23-jarige William Chapman een slimme, warme en innemende man was. Ze zijn totaal verslagen door wat er is gebeurd tijdens zijn dierentuinbezoek, schrijven ze. Het weer. Vandaag is het zonnig, vooral in de ochtend. In de middag af en toe stapelwolken. Het blijft wel droog en wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust en duinstreek.

morgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de Lopende Band. Laat maar lopen, die band!

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Eilo, de BUG, hebben de eerste fase afgerond van de landelijke nieuwe regeling voor het aanvragen van capaciteit op het elektriciteitsnet. In totaal zijn ongeveer 150 woningbouw- en onderwijsprojecten bij de gemeente aangemeld.

0: wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. De gemeente Alkmaar is van plan om huishoudens die weinig restafval produceren te belonen. Dat is een richtlijn voor het nieuwe afval- en grondstoffenbeleidsplan waaraan wordt gewerkt. Ook is de gemeente Alkmaar van plan om bij hoogbouw apart groenafval in te gaan zamelen. Inwoners krijgen de kans om bijdrage te leveren aan het beleidsplan dat halverwege volgend jaar klaar moet zijn. Een 62-jarige man uit Alkmaar is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor seksueel misbruik van zijn minderjarige stiefdochter. Het misbruik duurde ruim een jaar en begon toen het meisje 10 jaar oud was. Ze deed in 2015 aangifte. De man heeft het misbruik bekend. Volgens de rechtbank heeft hij het vertrouwen van zijn stiefdochter ernstig geschonden. Bij de straf hield de rechter rekening met zijn spijt en het tijdsverloop. De man moet ook nu ruim €19.000 schadevergoeding betalen. Een botsing tussen twee vrachtwagens heeft dinsdagmiddag voor flinke verkeershinder gezorgd tijdens de avondspit op de N242 richting Herugewaard. Rond 4 uur reed de vrachtwagen achter op zijn voorganger. De achterste vrachtwagen raakte zwaar beschadigd. Door het ongeval werden twee rijstroken afgesloten. Er ontstond een file van 9 kilometer, die al op de A9 bij Akersloot begon. Een berger moest de beschadigde vrachtwagen meenemen. Twee aangekondigde pro-Palestijnse demonstraties bij het AZ-stadion in Alkmaar mogen donderdag vanaf 5:30 plaatsvinden aan de Rijnvis-Feitlaan bij het Victory Building. Burgemeester Anja Schouten staat protesten op het stadionterrein niet toe. Ze vreest confrontaties tussen demonstranten, supporters en de politie. Daar kunnen demonstranten volgens haar veilig protesteren, dicht bij het stadion. AZ speelt donderdag tegen het Israëlische Hapoel Be'er Sheva. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Dit is tot aan 12 uur Hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Kunstliefhebbers kunnen zich weer opmaken voor een kunstziendaagse in Bergen aan Zee. Meer dan 300 kunstenaars, galeries en opkomend talent laten hun werk zien op ruim 130 locaties. Van musea en ateliers tot cafés, restaurants, winkels, hotels, tuinen en particuliere woningen. Op allerlei plekken in en rond het dorp is het kunst te ontdekken.

0: @velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de leveringen van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. Die systemen worden langzaamaan weer opgestart. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij het hoofdkantoor van een tv-zender. Het gaat om Halk TV, een van de weinige Turkse omroepen die kritisch zijn op de regering. Het gebouw in Istanbul werd bestormd door honderden agenten. De uitzendingen zijn onderbroken en 11 mensen zijn opgepakt. Het Turkse Openbaar Ministerie verdenkt de voorzitter van de zender van omkoping en fraude. Die ontkent dat en spreekt van een politiek gemotiveerde zet. Het is al de 6e keer in bijna 2 jaar dat de Turkse autoriteiten een inval doen bij een kritische tv-zender. In de Kroatische stad Split zijn 18 Ajax-supporters aangehouden. Dat gebeurde op een terras in het centrum van de stad, melden Kroatische media. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen in de Conference League tegen Hajduk Split. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Ja, hold tight. Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: In het vernieuwde dorpshuis De Schulp in Egmond Binnen komt een gezondheidscentrum met 3 behandelkamers. De inschrijving hiervoor is geopend. Het gezondheidscentrum is geschikt voor verschillende zorgaanbieders en paramedische diensten, zoals huisarts, fysio- en manueel therapeut, psycholoog, huidspecialist, podoloog, medisch pedicure, diëtist, thuiszorg en verloskundige. Ook andere zorggerelateerde functies die graag met andere zorgaanbieders het dorpshuis samenwerken, zijn welkom. Het gezondheidscentrum wordt daarmee een mooie aanvulling voor een vitale gemeenschap.

0: 50 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Wakey, wakey!
2: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
3: Old Town. Ja, zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar
4: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
3: Oeh, oeh, oeh, oeh.
5: Kees, ben je daar?
6: Ja? Ja?
2: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
7: Hallo.
2: Redactie@rtv80.nl.
4: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
2: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
5: En doen we het stil op de radio. Apart.
4: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De gemeente Alkmaar is van plan om huishoudens die weinig restafval produceren te belonen. Dat is een richtlijn voor het nieuwe afval- en grondstoffenbeleidsplan waaraan wordt gewerkt. Ook is de gemeente Alkmaar van plan om bij hoogbouw apart groenafval in te gaan zamelen. Inwoners krijgen de kans om bijdrage te leveren aan het beleidsplan dat halverwege volgend jaar klaar moet zijn. Een 62-jarige man uit Alkmaar is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor seksueel misbruik van zijn minderjarige stiefdochter. Het misbruik duurde ruim een jaar en begon toen het meisje 10 jaar oud was. Ze deed in 2015 aangifte. De man heeft het misbruik bekend. Volgens de rechtbank heeft hij het vertrouwen van zijn stiefdochter ernstig geschonden. Bij de straf hield de rechter rekening met zijn spijt en het tijdsverloop. De man moet ook nu ruim €19.000 schadevergoeding betalen. De Alkmaarse burgemeester Schouten laat 3 camera's ophangen in Park Rekerhout. Jeugd van 13 tot 16 jaar en dak- en thuislozen zorgen hier aanhoudend voor overlast. En maatregelen van politie, handhaving en jongerenwerk hebben weinig effect. De camera's in de Rekerhout blijven zeker 3 weken hangen. Binnenkort heeft jongerenwerk de overlastgevende jeugd het in kaart gebracht voor extra inzet, zowel op het groepsniveau als individueel. Een automobilist heeft dinsdagochtend op de Van Oostadelaan in Alkmaar een verkeerspaal uit de grond gereden. De vrouw wilde linksaf slaan, maar zag daarbij een verkeersdrempel en het verkeersbord over het hoofd. Door de botsing raakte haar auto flink beschadigd en klapte de airbags uit. De politie en handhaving kwamen ter plaatse. Een bergingsbedrijf moest de auto wegslepen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Maandagagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen je zelf het verhaal achter de schilderij die hier ooit in de duinen zijn gemaakt. Bezoek Huis Egmond aan de Slotweg 4648 in Egmond aan de Hoef. Van woensdag tot en met zondag, iedere dag van 1 uur 's middags tot 4 uur.
0: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De ondernemingsverkiezing Noord-Holland viert in 2027 haar 20ste editie. Ken jij een onderneming die de titel Beste Onderneming van Noord-Holland verdient? Meld deze onderneming dan nu aan. De finale vindt op 26 mei 2027 plaats in de VIL in Haarlem. Tot 18 januari kun je bedrijven nomineren via www.ovnh.nl/aanmelden.

0: 88 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de levering van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan wel per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. De systemen worden langzaamaan weer opgestart. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij de tv-zender Halk in Istanbul. Er zijn 11 mensen gearresteerd en de uitzendingen zijn onderbroken. De inval heeft volgens justitie te maken met fraude, maar de voorzitter zegt dat het komt doordat de zender kritisch is op de Turkse regering. Het dolfinarium in Harderwijk moet het in de toekomst zonder dolfijnen doen. Het kabinet komt met een verbod op het fokken met wilde dieren dat over 2 jaar ingaat. Het dolfinarium hoeft niet dicht, want de 22 tuimelaar dolfijnen die er nu al zijn mogen er blijven. De shows met dolfijnen gaan ook door. Het dolfinarium is het niet eens met het besluit en wil in gesprek met staatssecretaris Erkens. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan wordt het nog wat warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Een groep jongeren uit de regio maakt met operatie Stofnest ruimte voor creativiteit en ontmoeting. Vanuit het Ecodorp in Bergen werken zij aan hun eigen voorstelling en projecten, waarbij ze tijdens de kunsttiendaagse opnieuw van zich laten horen.

0: bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Op de N9 bij Schagenbrug is woensdagochtend een vrachtwagen gekanteld. Voor zover bekend is de chauffeur in orde, maar de weg werd volledig geblokkeerd en ook de parallelweg was niet beschikbaar. De vrachtwagen is aan de kant gesleept voor de ochtendspits, maar er is gewaarschuwd dat de N9 bij Schagenbrug vanaf 9 uur weer enige tijd afgesloten zou worden voor berging. De groet uit Schorrelden op zondag 14 februari is nu alweer uitverkocht. Alle startbewijzen voor de 3 individuele afstanden zijn geclaimd. De halve marathon zat 3 weken geleden al vol. De 10 kilometer was de laatste individuele afstand waar nog tickets voor waren. De groet uit Schorrelden wordt ook wel het mooiste hardloop-evenement van Nederland genoemd. De Rijksoverheid is een nieuwe campagne gestart om inwoners beter voor te bereiden op noodsituaties. Iedereen moet zich minstens 72 uur kunnen redden zonder stroom, water of internet. Daarbij gaat het niet alleen om een noodpakket, maar ook om afspraken met familie, vrienden en buren. Bijvoorbeeld over de opvang van kinderen of hulp aan elkaar. De landelijke campagne Denk Vooruit deed dinsdag ook Heerhugowaard aan, waar voorbijgangers praktische tips kregen. Atletiekvereniging Hillas uit Alkmaar krijgt mogelijk toch een nieuwe atletiekbaan. De gemeente zag eerder af van de verhuizing vanwege de hoge kosten. Maar Pro wil nu de huidige baan vervangen. En dat kost ongeveer 2 miljoen euro. Hillas zou een nieuw clubhuis betalen. Met de nieuwe baan kan de vereniging meer wedstrijden organiseren en weer nieuwe leden aannemen. De gemeenteraad moet nog over het voorstel beslissen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: hou op. Nou, hou op. Nou, ik ga je moeder bellen, hoor.
1: Radio 80, uitgaansagenda.
2: In en aan de Kerkbrink in Groet exposeert werk van twee lokale fijnschilders, Joyce Pedroli en Rina Pankras. De tentoonstelling is te zien van 26 september tot en met 6 januari.
1: Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: In het vernieuwde dorpshuis De Schulp in Egmond Binnen komt een gezondheidscentrum met 3 behandelkamers. De inschrijving hiervoor is geopend. Het gezondheidscentrum is geschikt voor verschillende zorgaanbieders en paramedische diensten, zoals huisarts, fysio- en manueel therapeut, psycholoog, huidspecialist, podoloog, medisch pedicure, diëtist, thuiszorg en verloskundige. Ook andere zorggerelateerde functies die graag met andere zorgaanbieders het dorpshuis samenwerken, zijn welkom. Het gezondheidscentrum wordt daarmee een mooie aanvulling voor een vitale gemeenschap.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: @velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen, vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald. Dat meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen nog verder daalt. Uit NIOD onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. Bij de herdenking van een overleden lokale politicus in Zuid-Afrika heeft een man het vuur geopend. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. 3 andere aanwezigen raakten gewond. Volgens lokale media werd de herdenking in een township in de buurt van Johannesburg gisteravond georganiseerd voor een overleden vrouwelijke politicus. Zij zou bij een schietpartij eerder deze maand om het leven zijn gebracht. Lorena Wiebes is voor het 3e jaar op rij wereldkampioen geworden op het onderdeel Scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Wiebes zorgt ermee voor de eerste wereldtitel voor Nederland op het WK baanwielrennen in Shanghai, dat nog tot en met zondag duurt. Later vanmiddag doen ook de mannen teamsprinters een gooi naar goud. De vrouwen hebben zich op het onderdeel teamsprint niet geplaatst voor de finale en prolongeren hun wereldtitel niet. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De burgemeesters van Bergen, Castricum en Nijlo verlenen tijdens de jaarwisseling 2026-2027 geen vuurwerkontheffing aan de verenigingen en stichtingen. Door het landelijke vuurwerkverbod is het daardoor binnen deze gemeente niet mogelijk om vuurwerk af te steken of te bekijken.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspriem achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
6: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De gemeente Alkmaar is van plan om huishoudens die weinig restafval produceren te belonen. Dat is een richtlijn voor het nieuwe afval- en grondstoffenbeleidsplan waaraan wordt gewerkt. Ook is de gemeente Alkmaar van plan om bij hoogbouw apart groenafval in te gaan zamelen. Inwoners krijgen de kans om bijdrage te leveren aan het beleidsplan dat halverwege volgend jaar klaar moet zijn. Een 62-jarige man uit Alkmaar is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor seksueel misbruik van zijn minderjarige stiefdochter. Het misbruik duurde ruim een jaar en begon toen het meisje 10 jaar oud was. Ze deed in 2015 aangifte. De man heeft het misbruik bekend. Volgens de rechtbank heeft hij het vertrouwen van zijn stiefdochter ernstig geschonden. Bij de straf hield de rechter rekening met zijn spijt en het tijdsverloop. De man moet ook nu ruim €19.000 schadevergoeding betalen. Een botsing tussen 2 vrachtwagens heeft dinsdagmiddag voor flinke verkeershinder gezorgd tijdens de avondspits op de N242 richting Herugewaard. Rond 4 uur reed de vrachtwagen achter op zijn voorganger. De achterste vrachtwagen raakte zwaar beschadigd. Door het ongeval werden 2 rijstroken afgesloten. Er ontstond een file van 9 kilometer, die al op de A9 bij Akersloot begon. Een berger moest de beschadigde vrachtwagen meenemen. 2 aangekondigde pro-Palestijnse demonstraties bij het AZ-stadion in Alkmaar mogen donderdag vanaf 5:30 plaatsvinden aan de Rijnvis-Feitlaan bij het Victory Building. Burgemeester Anja Schouten staat protesten op het stadionterrein niet toe. Ze vreest confrontaties tussen demonstranten, supporters en de politie. Daar kunnen demonstranten volgens haar veilig protesteren, dicht bij het stadion. AZ speelt donderdag tegen het Israëlische Hapoel Be'er Sheva. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan elke week een dag staken tot aan kerst, melden vakbonden FNV en CNV. De eerste staking is woensdag. De bonden en werkgeversvereniging VWOV komen er niet uit over een nieuw CAO, schrijft het Algemeen Dagblad. De huidige CAO is eind juni verlopen. Volgens de FNV is er sinds maart 8 keer onderhandeld. De vakbonden hadden de werkgevers tot woensdag 7 oktober 12 uur gegeven om een akkoord te gaan met hun eisen. Maar dat is niet gebeurd. De bonden willen dat alle voorstellen die de arbeidsvoorwaarden verslechteren van tafel gaan. Het gaat onder meer om langere en flexibeler inzetten en extra onbetaalde pauzes en minder zeggenschap over roosters.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's

0: info@velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18- en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. De aanleiding voor het schietincident wordt nog steeds onderzocht. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel en tbs tegen een man die wordt verdacht van het doodsteken van zijn vrouw in Lent. De 52-jarige Danny C. zou zijn vrouw 25 keer hebben gestoken. Volgens het OM was het een vooropgezet plan. De verdachte zegt dat hij zich er niets van kan herinneren. Danny C. had eerder al een huis- en contactverbod gekregen vanwege huiselijk geweld. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling moet nog steeds een boete betalen voor masturberen in zijn auto. Dat oordeelt het gerechtshof. De boete is €250. Dat is hetzelfde bedrag dat Schuiling eerder opgelegd kreeg door de rechtbank. De oud-burgemeester heeft zelf altijd volgehouden dat hij niet aan het masturberen was en ging daarom in hoger beroep. De zaak tegen Schuiling kwam aan het rollen nadat een vrachtwagenchauffeur zei dat hij de burgemeester zag masturberen vanuit zijn cabine. Schuiling zelf zegt dat hij buikpijn had en daarom zijn riem had losgemaakt en over zijn buik wreef. De mannen teamsprinters hebben op de WK baanwielrennen in Shanghai goud veroverd door in de finale Australië te verslaan. De mannen werden ook al Olympisch kampioen in 2021 en 2024. Eerder op de dag werd Lorena Wiebes voor het 3e jaar op rij wereldkampioen op het onderdeel scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Het weer, overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Na ongeveer 40 jaar is er een einde gekomen aan de dinsdagavond tennis bij Winningen. De groep liefhebbers speelde dinsdag de laatste wedstrijd op de banen aan de voet van de duinen. De banen blijven gewoon open.

0: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankoop.
1: Zondag Sport 80 is het enige sportprogramma dat iedere zondagmiddag tussen 2 en 5 een compleet overzicht biedt van wat er langs de velden in de kust- en duinstreek gebeurt. Met hardlopen, wielrennen, tennis, hockey, zwemmen, badminton, zaalvoetbal, basketbal. Oh ja, en voetbal. Zondag Sport 80. Elke zondagmiddag van 2 tot 5 op Radio 80.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat nu 5 minuten in de file op de A5... van Amsterdam naar Hoofddorp voor knooppunt De Hoek. En op de A10 rijdt het langzaam op de Ring Zuid van Amsterdam. Daar heb je ook een kleine 10 minuten oponthoud voor knooppunt De Nieuwe Meer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Op de N9 bij Schagenbrug is woensdagochtend een vrachtwagen gekanteld. Voor zover bekend is de chauffeur in orde, maar de weg werd volledig geblokkeerd en ook de parallelweg was niet beschikbaar. De vrachtwagen is aan de kant gesleept voor de ochtendspits, maar er is gewaarschuwd dat de N9 bij Schagenbrug vanaf 9 uur weer enige tijd afgesloten zou worden voor berging. Een 62-jarige man uit Alkmaar is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor seksueel misbruik van zijn minderjarige stiefdochter. Het misbruik duurde ruim een jaar en begon toen het meisje 10 jaar oud was. Ze deed in 2015 aangifte. De man heeft het misbruik bekend. Volgens de rechtbank heeft hij het vertrouwen van zijn stiefdochter ernstig geschonden. Bij de straf hield de rechter rekening met zijn spijt en het tijdsverloop. De man moet ook nu ruim 19.000 euro schadevergoeding betalen. De Alkmaarse burgemeester Schouten laat 3 camera's ophangen in Park Rekerhout. Jeugd van 13 tot 16 jaar en dak- en thuislozen zorgen hier aanhoudend voor overlast. En maatregelen van politie, handhaving en jongerenwerk hebben weinig effect. De camera's in de Rekerhout blijven zeker 3 weken hangen. Binnenkort heeft jongerenwerk de overlastgevende jeugd het in kaart gebracht voor extra inzet, zowel op het groepsniveau als individueel. Een automobilist heeft dinsdagochtend op de Van Oostadelaan in Alkmaar een verkeerspaal uit de grond gereden. De vrouw wilde linksaf slaan, maar zag daarbij een verkeersdrempel en een verkeersbord over het hoofd. Door de botsing raakte haar auto flink beschadigd en klapte de airbags uit. De politie en handhaving kwamen ter plaatse. Een bergingsbedrijf moest de auto wegslepen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Een donkere novemberavond. Duizenden wandelaars zijn onderweg telkens weer een nieuwe verrassing. Op 27 en 28 november verandert Egmond tijdens de Viewtour Egmond opnieuw in een wereld vol licht, vuur en bijzondere kunstwerken. Dit jaar staat de avondwandeling in het teken van Viewworld Tour. Wat is er langs de route te zien? Het blijft grotendeels geheim.

0: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en

0: info@velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald, meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen verder daalt. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18-jarige en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten. Diezelfde avond werd een man van 18 aangehouden. Hij werd een dag later weer vrijgelaten en is sindsdien geen verdachte meer. De aanleiding van de schietpartij wordt nog steeds onderzocht. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling is door het gerechtshof veroordeeld tot een boete van €250 voor masturberen in zijn auto. De rechtbank veroordeelde hem ook al tot die boete. De oud-burgemeester ontkent nog steeds. Of hij in cassatie gaat bij de Hoge Raad is nog niet bekend. Het kabinet komt met een fokverbod voor dolfijnen. Dat heeft gevolgen voor het dolfinarium in Harderwijk. Het hoeft niet direct dicht, want de 22 tuimelaardolfijnen die er nu zijn mogen er blijven. En ook de shows gaan door. Toch is het dolfinarium tegen zo'n fokverbod. Want langdurige anticonceptie of het scheiden van mannetjes en vrouwtjes zou niet goed zijn voor hun gezondheid of sociale gedrag. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint met vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Roelevarensveen. Je hebt daar 10 minuten tijdverlies. En op de A9 van Diemen naar Amstelveen sta je bij Amstelveen 5 minuten in de file. Verder rijdt het langzaam op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem. Bij Haarlem is het oponthoud net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: Dit is de Good Afternoon Show met Bart Verhulst op Radio 80.

Erik Macy was ooit de leadzinger van Toontje Lager, ging later solo verder en scoorde onder andere deze hit, The Swing King, in de Good Afternoon Show op deze woensdagmiddag 14 oktober van het jaar 2026. Nu met Traffic.

Ik heb wel Travis, Why Does It Always Rain On Me? Het is vandaag prachtig mooi weer. We kijken naar buiten, echt een mooie herfstdag. Dit is de Good Afternoon Show op deze woensdagmiddag. De Break the Week Show, want we zitten alweer op de helft van de week. Nu met de bluff. Hier is Blauwe Ruis. MUZIEK

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Van 16 tot en met 25 oktober staat Bergen weer in het teken van de kunsttiendaagse. Meer dan 300 kunstenaars exposeren op zo'n 130 locaties in en rond het kunstenaarsdorp. Ook de bibliotheek Bergen aan het Dreef 1 doet mee. Bezoekers kunnen genieten van verschillende exposities, bijzondere kunstwerken en ontdekken en zelf creatief aan de slag tijdens de workshop.

Kevin DeGraw en Chariot in de Good Afternoon Show bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Op deze mooie woensdagmiddag en dat vieren met lekkere plaatjes. Zoals deze van Carpenter. Hier is Tears.

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Radio 80 Hit Dossier.

0: Radio 80 Hitdossier.
1: Hitdossier.
0: Elke werkdag van 2 tot 4.
2: Non-stop.
0: Radio 80 Hitdossier.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer moet rekening houden met bijna een half uur vertraging op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen de knooppunten Bad Hoeverdorp en Rottepolderplein. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is het ook druk tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. De A22 is de Velsertunnel dicht van Velsen naar Beverwijk door een ongeluk met een vrachtwagen. Omrijden kan via de Wijkertunnel in de A9. En op de N208 van Sassenheim naar Velzen sta je een kwartier in de file daar voor de aansluiting met de A22. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een smeulende fietsaccu heeft woensdagmiddag voor een brandweerinzet gezorgd in Heilo. De accu lag op de eerste verdieping van de woning in de Mariënstein en werd naar buiten gegooid. Daar bleef hij in het gras smeulen. Brandweerlieden uit Heilo en Egmond kwamen ter plaatse en dompelden de accu onder in een grote emmer water. En niemand raakte gewond. De accu moet nog 2 dagen afkoelen, omdat fietsaccu's ook na het blussen opnieuw heet kunnen worden of in brand kunnen vliegen. Op de N9 bij Schagenbrug is woensdagochtend een vrachtwagen gekanteld. De chauffeur raakte gewond en de weg werd volledig geblokkeerd. Ook de parallelweg was niet beschikbaar. Dat zorgde voor veel verkeershinder. De vrachtwagen werd aan de kant getrokken om doorgang te bieden voor de ochtendspits. Vanaf 9 uur werd de N9 weer tijdelijk afgesloten voor de berging. Op de N9 bij Schagenbrug is woensdagochtend een vrachtwagen gekanteld. Voor zover bekend is de chauffeur in orde, maar de weg werd volledig geblokkeerd en ook de parallelweg was niet beschikbaar. De vrachtwagen is aan de kant gesleept voor de ochtendspits, maar er is gewaarschuwd dat de N9 bij Schagenbrug vanaf 9 uur weer enige tijd afgesloten zou worden voor berging. De gemeente Alkmaar is van plan om huishoudens die weinig restafval produceren te belonen. Dat is een richtlijn voor het nieuwe afval- en grondstoffenbeleidsplan waaraan wordt gewerkt. Ook is de gemeente Alkmaar van plan om bij hoogbouw apart groenafval in te gaan zamelen. Inwoners krijgen de kans om bijdrage te leveren aan het beleidsplan dat halverwege volgend jaar klaar moet zijn. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Brother Spencer Band deed een mooie keer dunnetjes over van de Everly Brothers, Candy's Clown, en dat was in de jaren 80. En op zich een hele leuke plaat, wordt weinig gedraaid op de radio, denk ik, pak hem er weer eens bij, wat kan mij het allemaal schelen. Dit is de Good Afternoon Show om jouw werkdag prettig af te sluiten, en dan moet ook echt alles kunnen. Hier is Alex Jordan en Happiness.

Internet Money featuring Gonna Don en Tolliver & Neef. Yo, de lemonade. Gewoon een lekkere limonade. Ja, kan lekker zijn. Zeker op deze woensdagmiddag bij Radio Tachtig voor de Kust in Duinstreek. We gaan terug in de tijd naar Johnny Hates Jazz, heette deze band. En scoorde in 80 menig hit, zoals deze. Hier is I Don't Wanna Be a Hero.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De gemeente Bergen staat voor een belangrijke keuze over haar toekomst. De gemeenteraad onderzoekt verschillende mogelijkheden voor het bestuurlijke organisatie van de gemeente. Blijft de gemeente Bergen zelfstandig of komt er een bestuurlijke fusie? En als er een fusie komt, met welke gemeente past dat het beste? En wat levert de keuze voor de inwoners van de gemeente Bergen?

Hij is lekker, hè? Another 5 Ultra and Talk to You. Even aan ons opmaken voor het nieuws van 5 uur. We zijn zo weer terug met deel 2 van de Good Afternoon Show. Op deze mooie zonnige woensdagmiddag. Nu met Honey Set. Hier is Finally Found.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
3: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
4: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thiele nu de regels weer aanscherpen. Een man uit Maastricht die dronken een kleuter doodreed is veroordeeld tot 5 jaar cel. Dat had het OM ook geëist. De man had bijna 4 keer te veel gedronken en reed 112 binnen de bebouwde kom. Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje van 4. Het kind kwam om het leven. De moeder hield er blijvend letsel aan over. Vanwege de lage waterstand is er op een deel van de IJssel opnieuw eenrichtingsverkeer ingesteld voor de scheepvaart. Dat betekent dat schepen weer zo'n 300 kilometer moeten omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven. Maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand in de IJssel weer onder de grenswaarde gedaald. Maleisië hoeft toch geen schadevergoeding te betalen aan de ouders van Ivana Smit. De 18-jarige Nederlandse kwam 9 jaar geleden om het leven in Kuala Lumpur, waar ze werkte als fotomodel. Na een avond stappen viel ze van 20 hoog naar beneden. Eerst gingen de Maleisische autoriteiten uit van een ongeluk. Later kwam er alsnog een moordonderzoek, maar er is niemand veroordeeld. Vorig jaar oordeelde een Maleisische rechter dat er grote fouten waren gemaakt en dat de ouders van Ivana Smit bijna een €250.000 schadevergoeding moeten krijgen. Maar dat is nu in hoger beroep teruggedraaid. Het weer. Overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een drukke spits. Er staat onder meer een flinke file op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Breukelen en Leidse Rijn doe je er een half uur langer over. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag sta je tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen 10 minuten in de file. Het is heel druk op de A9 Amstelveen richting Alkmaar voor knooppunt Velzen. Daar doe je er 20 minuten langer over. De Velzertunnel was ook even dicht. Op de N202 sta je daardoor ook 40 minuten vast. Van Amsterdam naar IJmuiden voor de aansluiting met de A22. En op de N208 van Sassenheim naar Velzen sta je ook 40 minuten in de file. Dat is tussen Bloemendaal en IJmuiden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.
8: Good afternoon met Bob.

Queen, Breakthrough in deel 2 van de Good Afternoon Show op deze woensdagmiddag, 14 oktober. We gaan nu luisteren naar Cameron Whitecamp. Hier is Kingdom of Fear. Blijf lekker luisteren tot aan 6 uur, want hier komen die mooie plaatjes voorbij.

week zag op televisie een concert van de Kast. En dan denk je, ja, Take Back Good Memories uit de jaren 90. Het beentje van Siep, Jore Else Kring voorbij hier bij Radio Tat voor de Kust en Duinstreek. We dalen af naar begin 2000. Toen waren daar Nena en Kim Wilde. Ze waren weer anywhere, anytime, anyplace.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Mevrouw Hoetjes speelt in de herfstvakantie de poppenvoorstelling De Pareldief aan het Kapelweidje 5. Het theater heeft maar 20 zitplaatsen, dus reserveren is nodig. Kinderen vanaf 3 jaar zijn welkom. De voorstelling is op woensdag 14, donderdag 15 en vrijdag 16 oktober. Aanvang is om 3 uur 's middags. Het einde rond 4 uur. Het theatertje zit aan de Kapelweidje 5 in Bergen. Wie erbij wil zijn, reserveert via corné.jonker@planet.nl. De entree is €5 per persoon en moet contant betaald worden. De deur gaat 5 minuten voor aanvang open.

Nelly Furtado zat ooit in een jeugdbende. Besloot toch zangeres te gaan worden en dat heeft er geen windeieren gelegd. En gelukkig heeft ze dat, daarom hebben we vele hits. En is niet de verkeerde pad op gedoken. Je hoorde Say It Right in de Good Afternoon Show op deze woensdagmiddag. Nu met Bente. We gaan even aftellen. 3, 2, 1.

0: denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Verkeer in Noord-Holland staat in de file op onder meer de N200... van Zandvoort naar Amsterdam voor knooppunt Rottepolderplein. Daar heb je een kwartier oponthoud. Het is druk op de N202 van Amsterdam naar IJmuiden voor de aansluiting met de A22. Daar sta je 25 minuten vast. Op de N208 van Sassenheim naar Velzen heb je tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22 een kwartier tijdverlies. En op de N235 sta je 10 minuten in de file van Amsterdam naar Purmerend bij Purmerend Zuid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De actiegroep Week for Palestine wil donderdag een protestmars houden naar het AZ-stadion in Alkmaar. De groep verwacht minstens 200 demonstranten. Burgemeester Anja Schouten staat protesten bij de ingang van het stadion niet toe uit vrees voor confrontaties. Demonstreren mag vanaf 17:30 aan de Rijnvis-Feitlaan schuin tegenover het stadion. De actiegroep is teleurgesteld over die plek. Waar die protestmars begint en welke route wordt gevolgd is nog niet bekend. De ontwerpwedstrijd voor het Kanaalschiereiland in Alkmaar heeft 63 inzendingen opgeleverd. Het architectuurinformatiecentrum Alkmaar riep mensen op om een nieuwe inrichting te verzinnen voor de plek van het politiebureau. Er is een prijs van 1 van de 44 ingeschreven professionals en eentje voor de 19 amateurarchitecten. Vrijdag is de uitreiking in Theater de Vest. Daarna is een selectie van de ontwerpen nog tot 13 november te bekijken. Een 62-jarige man uit Alkmaar is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor seksueel misbruik van zijn minderjarige stiefdochter. Het misbruik duurde ruim een jaar en begon toen het meisje 10 jaar oud was. Ze deed in 2015 aangifte. De man heeft het misbruik bekend. Volgens de rechtbank heeft hij het vertrouwen van zijn stiefdochter ernstig geschonden. Bij de straf hield de rechter rekening met zijn spijt en het tijdsverloop. De man moet ook nu ruim €19.000 schadevergoeding betalen. De Groet uit Schorrelrun op zondag 14 februari is nu alweer uitverkocht. Alle startbewijzen voor de 3 individuele afstanden zijn geclaimd. De halve marathon zat 3 weken geleden al vol. De 10 kilometer was de laatste individuele afstand waar nog tickets voor waren. De Groet uit Schorrelrun wordt ook wel het mooiste hardloopevenement van Nederland genoemd. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

wel een klein beetje verliefd op de Dolly Dots. Ja, toch? Laten we eerlijk zijn. Jorde, Love Me Just A Little Bit More hier in de Good Afternoon Show bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Nu met Pink, mag ook niet in de show ontbreken. Hier is ze met Try.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Een groep jongeren uit de regio maakt met operatie Stofnest ruimte voor creativiteit en ontmoeting. Vanuit het Ecodorp in Bergen werken zij aan hun eigen voorstelling en projecten, waarbij ze tijdens de kunsttiendaagse opnieuw van zich laten horen.

Retros Amsterdam samen met Donnie en Tino Martin en vanavond uit mijn bol. Dan nu luisteren naar Duran Duran bij Radio 80. Hier is de Skin Trade.

wegzwijmen met Beth Hart in de Good Afternoon Show op deze woensdagmiddag. Je hoorde de LA Song. Bedankt weer voor het luisteren. Dit was de Good Afternoon Show, de editie 14 oktober 2026. Nu luisteren naar Maroon 5. Hier is de Sunday Morning. Was zometeen eet smakelijk en geniet van je woensdagavond.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
4: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thielen de regels nu weer aanscherpen. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze een verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De politie heeft opnieuw verdachten opgepakt wegens het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Een man van 18 uit Rotterdam werd toen doodgeschoten. De verdachte die dezelfde avond werd aangehouden, werd een dag later weer vrijgelaten. Er zijn nu een 18- en 19-jarige aangehouden en een minderjarige. Donateurs hebben al 700.000 euro bijeengebracht om de zeehondenopvang en het Waddencentrum in Lauwersoog te redden. Maandag werd bekend dat het centrum bijna failliet is, doordat de bouwkosten uit de hand liepen en de bezoekersaantallen tegenvallen. 7 ton is nog niet genoeg om een faillissement af te wenden, maar het Waddencentrum heeft nu wel weer hoop. Voor de Turkse kust zijn de resten van een schip gevonden van ongeveer 4500 jaar geleden, uit de vroege bronstijd. Van het hout is niets meer over, maar meer dan 30 aardewerken potten en kruiken die aan boord waren zijn goed bewaard gebleven. De vondst wordt beschouwd als het oudste gevonden scheepswrak ter wereld. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe, minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat nog 10 minuten in de file op de A9... van Amstelveen naar Alkmaar voor knooppunt Rottepolderplein. Het is ook nog druk op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem sta je 10 minuten in de file. Op de N235 van Amsterdam naar Purmerend heb je bij Purmerend ook 10 minuten oponthoud. En op de N247 van Amsterdam naar Horen sta je bij Broek in Waterland ook nog 10 minuten vast. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
1: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shot of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden intussen snel korter. Je hebt alleen nog 10 minuten oponthoud op de N235 van Amsterdam naar Purmerend, bij Purmerend Zuid. En op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem sta je bij Haarlem nog een kleine 10 minuten vast. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een smeulende fietsaccu heeft woensdagmiddag voor een brandweerinzet gezorgd in Heilo. De accu lag op de eerste verdieping van de woning in de Mariënstein en werd naar buiten gegooid. Daar bleef hij in het gras smeulen. Brandweerlieden uit Heilo en Egmond kwamen ter plaatse en dompelden de accu onder in een grote emmer water. En niemand raakte gewond. De accu moet nog 2 dagen afkoelen, omdat fietsaccu's ook na het blussen opnieuw heet kunnen worden of in brand kunnen vliegen. De ontwerpwedstrijd voor het Kanaalschiereiland in Alkmaar heeft 63 inzendingen opgeleverd. Het architectuurinformatiecentrum Alkmaar riep mensen op om een nieuwe inrichting te verzinnen voor de plek van het politiebureau. Er is een prijs van 1 van de 44 ingeschreven professionals en eentje voor de 19 amateurarchitecten. Vrijdag is de uitreiking in Theater De Vest. Daarna is een selectie van de ontwerpen nog tot 13 november te bekijken. Een botsing tussen 2 vrachtwagens heeft dinsdagmiddag voor flinke verkeershinder gezorgd tijdens de avondspits op de N242 richting Herugewaard. Rond 4 uur reed de vrachtwagen achter op zijn voorganger. De achterste vrachtwagen raakte zwaar beschadigd. Door het ongeval werden 2 rijstroken afgesloten. Er ontstond een file van 9 kilometer, die al op de A9 bij Akersloot begon. Een berger moest de beschadigde vrachtwagen meenemen. De Rijksoverheid is een nieuwe campagne gestart om inwoners beter voor te bereiden op noodsituaties. Iedereen moet zich minstens 72 uur kunnen redden zonder stroom, water of internet. Daarbij gaat het niet alleen om een noodpakket, maar ook om afspraken met familie, vrienden en buren. Bijvoorbeeld over de opvang van kinderen of hulp aan elkaar. De landelijke campagne Denk Vooruit deed dinsdag ook Herugewaard aan, waar voorbijgangers praktische tips kregen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Ja, ken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Oekraïnse militairen kunnen minder goed gebruik maken van Starlink, het satelliet-internetsysteem van Elon Musk. Die internetverbinding gebruikt Oekraïne voor drone-aanvallen. Oekraïne denkt dat het afsluiten te maken heeft met de dieseldeal tussen Amerika en Rusland, zegt correspondent Christian Pauwe.
2: De adviseur van de president die noemt het eigenlijk. Ja, die zegt: dit kan toch geen toeval zijn. En het moet wel verbonden zijn met de politieke situatie op het moment. Want de Amerikaanse president vindt dat Oekraïne moet stoppen met aanvallen op Russische olieraffinaderijen.
1: Volgens Trump komt het door die aanvallen dat de dieselprijzen zo hoog zijn. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Hij heeft wat gelopen, eet weer normaal en doet ademhalingsoefeningen. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat er een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyad vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi waaraan veel topspelers meedoen zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
2: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
3: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. Gekste platen.
4: They're coming to take me away, haha.
3: En fraaie items.
5: Huis, tuin en keukenfeitjes.
6: Privéplaat.
3: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
7: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
8: Op Radio 80.
9: De Huis, Tuin en Keukenshow.
10: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Een smeulende fietsaccu heeft woensdagmiddag voor een brandweerinzet gezorgd in Heilo. De accu lag op de eerste verdieping van de woning in de Mariënstein en werd naar buiten gegooid. Daar bleef

hij in het gras smeulen. Brandweerlieden uit Heiloo en Egmond kwamen ter plaatse en dompelden de accu onder in een grote emmer water. En niemand raakte gewond. De accu moet nog 2 dagen afkoelen, omdat fietsaccu's ook na het blussen opnieuw heet kunnen worden of in brand kunnen vliegen. Op de N9 bij Schagenbrug is woensdagochtend een vrachtwagen gekanteld. De chauffeur raakte gewond en de weg werd volledig geblokkeerd. Ook de parallelweg was niet beschikbaar. Dat zorgde voor veel verkeershinder. De vrachtwagen werd aan de kant getrokken om doorgang te bieden voor de ochtendspits. Vanaf 9 uur werd de N9 weer tijdelijk afgesloten voor de berging. Op de N9 bij Schagenbrug is woensdagochtend een vrachtwagen gekanteld. Voor zover bekend is de chauffeur in orde, maar de weg werd volledig geblokkeerd en ook de parallelweg was niet beschikbaar. De vrachtwagen is aan de kant gesleept voor de ochtendspits, maar er is gewaarschuwd dat de N9 bij Schagenbrug vanaf 9 uur weer enige tijd afgesloten zou worden voor berging. De gemeente Alkmaar is van plan om huishoudens die weinig restafval produceren te belonen. Dat is een richtlijn voor het nieuwe afval- en grondstoffenbeleidsplan waaraan wordt gewerkt. Ook is de gemeente Alkmaar van plan om bij hoogbouw apart groenafval in te gaan zamelen. Inwoners krijgen de kans om bijdrage te leveren aan het beleidsplan dat halverwege volgend jaar klaar moet zijn. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen, omdat dat nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Een man uit Maastricht die een kind van 4 doodreed, is veroordeeld tot 5 jaar cel. De man had te veel gedronken en reed veel te hard. Ook loog hij daarover, zegt deze verslaggever van L1.
3: Hij betuigde spijt bij de rechtszaak 2 weken geleden. Maar de rechtbank verweet hem wel dat hij gezegd heeft van ja, ik reed maar 50 tot 70 kilometer per uur. Terwijl de werkelijke snelheid 112 kilometer per uur was. Zo heeft de politie achteraf berekend.
2: Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje. Het kind kwam om het leven. De moeder hield er blijvend letsel aan over. Voor de kust van Turkije zijn scheepsresten uit de vroege bronstijd gevonden. Het hout is vergaan, maar aardewerken potten aan boord die voor de handel werden gebruikt zijn goed bewaard gebleven. De inhoud daarvan is interessant voor onderzoekers, zegt deze hoogleraar onderwaterarcheologie.
4: Wat dan laat dus handelslijnen laat dat zien. Dus hoe mensen met elkaar verbonden waren in die periode. En dat is vaak complexer dan dat wij dat in eerste instantie denken.
2: De resten gaan naar een nieuw museum in Antalya. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
5: Dit is de woensdagavondshow op Radio 80.

0: Lekker terug in de tijd naar de eind jaren 80 met Poco en Kite Love. Weer op Radio 80 voor de kust- en duinstreek.
1: Het is weer woensdagavond, 8 uur. Tijd voor de lekkerste muziek in de woensdagavondshow op Radio 80.
0: Jazeker, de woensdagavondshow van 14 oktober van het jaar 2026. We zijn de komende 2 uur bij je. Het was een heerlijke, zonnige, warme woensdagmiddag. En de woensdagavond ga je lekker genieten van een kopje koffie of een kopje thee. En 2 uur lang alleen maar leuke muziek draaien. Dus we gaan er een klein feestje van maken. Met uiteraard ook uitgaansagenda, theaternieuws en bioscoopagenda.

0: Radio 80 Bioscoopagenda.
1: In Sienbergen draait de film Jury. In het Amsterdam van de roerige jaren 80 raakt de gereserveerde journalist Jan Brokke bevriend met de flamboyante Jury, de wereldberoemde Sovjet-pianist en homoseksuele balling, die hem sterkt in zijn droom om schrijver te worden. Hij draait nog in het filmtheater Sienbergen op donderdag 15 oktober om 8 uur 's avonds, vrijdag 16 oktober om 9:30 's ochtends en zondag 18 oktober om 2 uur 's middags. In de filmhuis in Alkmaar draait de film Minoes. In Minoes ontmoet de journalist Tibbe de mysterieuze Minoes, die ooit een poes was en nog altijd met katten kan praten. Via uitgebreide kattennetwerk helpt ze hem aan invloedrijke nieuwtjes. Maar wanneer Tibbe een invloedrijke fabriekseigenaar van fraude beschuldigt, gelooft niemand zijn verhaal. Hij draait nog in het filmhuis in Alkmaar op donderdag 15 oktober om 9:30 's ochtends.

jaar 2004 was het toen de plaat Amazing van George Michael uitkwam. En het nummer gaat over en is ook opgedragen aan zijn toenmalige partner. En dat was Kenny Gorsch. Dit is Radio 80 met de woensdagavondshow. De komende twee uur zijn we bij je. Bij nu muziek van Anouk en een $1 million.

0: iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radionieuws. Rijkswaterstaat laat volgende week opnieuw staalonderzoek doen bij het A9 viaduct in Uitgeest. Er zijn zorgen dat het staal in de constructie door een chemisch proces kan verzwakken. De monsters worden onderzocht in Duitsland. Eerder onderzoek leverde volgens Rijkswaterstaat geen aanwijzing op voor direct gevaar. De volledige uitslag wordt begin volgend jaar verwacht. Het onderzoek kan enige verkeershinder opleveren. Het treinenwegverkeer ondervindt geen hinder. Een smeulende fietsaccu heeft woensdagmiddag voor een brandweerinzet gezorgd in Heilo. De accu lag op de eerste verdieping van de woning in de Mariënstein en werd naar buiten gegooid. Daar bleef hij in het gras smeulen. Brandweerlieden uit Heilo en Egmond kwamen ter plaatse en dompelden de accu onder in een grote emmer water. En niemand raakte gewond. De accu moet nog 2 dagen afkoelen, omdat fietsaccu's ook na het blussen opnieuw heet kunnen worden of in brand kunnen vliegen.

De actiegroep Week for Palestine wil donderdag een protestmars houden naar het AZ-stadion in Alkmaar. De groep verwacht minstens 200 demonstranten. Burgemeester Anja Schouten staat protesten bij de ingang van het stadion niet toe uit vrees voor confrontaties. Demonstreren mag vanaf 6:30 aan de Rijnvis-Feitlaan, schuin tegenover het stadion. De actiegroep is teleurgesteld over die plek. Waar die protestmars begint en welke route wordt gevolgd is nog niet bekend. De Groet uit Schoolrun op zondag 14 februari is nu alweer uitverkocht. Alle startbewijzen voor de 3 individuele afstanden zijn geclaimd. De halve marathon zat 3 weken geleden al vol. De 10 kilometer was de laatste individuele afstand waar nog tickets voor waren. De Groet uit Schoolrun.

Een stukje rap in de uitzending uit Nederlandstalige bodem. Je hoorde Lil Kleine en de plaat Lies. We gaan naar de band Doe Maar Toe en Liever Dan Lief.

0: 88 Uitgaansagenda. Uitgaansagenda.
1: Saxofonist Kees Romers en pianist Erik Brouwer spelen zondag 18 oktober vanaf 4 uur 's middags in Hoeve Overslot. Zij vonden elkaar bij de Alkmaarse Burn Brigade Big Band. Een gedeelde liefde voor swing, bop en ballad uit de rijke jazz-traditie leidde al snel tot de oprichting van dit duo. Zonder contrabas en drums gaan zij de uitdaging aan om de essentie van deze stijlen bloot te leggen. Onder meer geïnspireerd door de legendarische albums van Hank Jones. Erik studeerde piano aan het conservatorium te Utrecht. Zijn speelt ze fijn en harmonisch doordacht, met heldere, melodische sololijnen. In het saxofoongeluid van Kees klinkt de diepe bewondering door voor de sound en de lyriek van zijn vele tenorhelden. De toegang is vrij. Hoeve Overslot is te vinden aan de Slotweg 42A. IVIA Noord-Kennemerland organiseert op zondag 18 oktober een zee-excursie in Bergen aan Zee. Onder begeleiding van gidsen gaan bezoekers koren aan het strand en ontdekken ze wat er op de zeebodem van de Noordzee leeft. Koren is een eeuwenoude manier om te zien wat er onder water leeft. De IVN-gidsen trekken een groot sleepnet via een lang touw over de zeebodem. Zo vangen ze zeedieren en planten. Het net gaat aan land en de inhoud gaat in een grote bak. Daarna volgt de uitleg. De gidsen lichten elke vangst toe en vertellen over het unieke ecosysteem van de Noordzee. Het net bevat onder meer pieterman, verschillende platvissen zoals tongetjes, schooltjes, tarbot en schar, en haringen, sprotjes en spieringen. Ook zaten er garnalen, zeenaalden, heremietkreeften, zee- en almonen, jonge zeesterretjes en diverse kwallen in. De excursie vindt plaats op zondag 18 oktober en begint om 10 uur 's ochtends.
0: Radio 80, theaternieuws.
1: Johnny de Mol is terug op de planken. Hij heeft diep gezeten, grondig gegraven en dan creëer je een hoop. In zijn tweede show, Goed dat jij bestaat, ontarmt Johnny de Mol geborgenheid van het burgerlijk bestaan en laat de invloed van vrouwen in zijn leven overvloeien in de veerkracht van het vaderschap. Het schuurt ook. Johnny zet het vergrootglas op taboes met grensrespecterende brutaliteit. 23 oktober te zien in de Beun in Hello.

De band Wet. Vooral eind jaren 80 en begin jaren 90 hadden ze een aantal grote plaatjes gemaakt. En Sweet Little Mystery was daar eentje van. Spreek je aan de andere kant van het nieuws weer. Tot die tijd, Roxy Dekker.

0: DT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren beschoten. Gisteren ging het om een klein containerschip. Alle opvarenden konden veilig van boord komen. Vandaag zonk een bulkschip. Dat werd vorige maand al aangevallen in de buurt van Oman. Daarbij kwam een bemanningslid om. Dat schepen ook zinken na een aanval in de zeestraat is zeldzaam, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. In totaal zijn er sinds het begin van de Amerikaanse-Israëlische aanvallen op Iran 3 schepen gezonken. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyadh vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi in Riyadh, waaraan veel topspelers meedoen, zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat daar een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. Volgens correspondent Andrea Vrede is er goede hoop dat de paus volledig herstelt.
2: Toch overheerst de vraag wat de gevolgen van de longkanker zullen zijn voor de invulling van zijn pausschap. En vooral, al durft niemand dat hardop te zeggen, hoe lang dat pausschap nog zal kunnen duren.
1: De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn bij Paus Leo. Het weer, vanavond overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
4: Dit is de woensdagavondshow op RTV 80.

de wat oudere luisteraars misschien wel een muzikaal dingetje waar je vroeger stiekem een beetje verliefd op was. Je hoorde Kim Wilde met de plaat You Came. In het tweede uur van de Woensdagavondshow hebben we muziek en informatie. En dat allemaal tot aan de klok van 10 uur. Nu een Nederlandstalig plaatje, genaamd Niemand Wil een Popster.

0: Radio 80. Radio 80. Bioscoopagenda. Bioscoopagenda.
1: In filmtheater Steenbergen draait de film NASA. In NASA onderzoeken filmmakers Yuval Abraham en Rachel Schroer hoe het Israëlische leger doelwitten selecteert voor aanval op Gaza. Tijdens de nachtelijke gesprekken op daken in Tel Aviv vertellen anonieme militairen en inlichtingenofficieren over surveillance, geautomatiseerde systemen en de berekening van verwachte burgerslachtoffers. Een getuigenis laat zien hoe de militaire besluitvorming de levens in de Palestijnse burgers raakt. Hij draait nog op donderdag 15 oktober om 2 uur 's middags. Vrijdag 16 oktober om 4:15 's middags. En zaterdag 17 oktober om 11:45 's ochtends. In de Furway in Alkmaar draait de film De Tatas Daan. In De Tatas Daan wil Daan indruk maken op zijn crush. Voor haar verjaardag belooft hij het meest spectaculaire cadeau ooit te regelen. Wat een eenvoudig plan lijkt, verandert in een chaotische zoektocht vol vreemde situaties en ontmoetingen. Daan moet alles uit de kast maken om zijn belofte aan zijn crush waar te maken. Hij draait nog op donderdag 15 oktober om 4:10 en 9 uur. Vrijdag 16 oktober om 16:30 's middags en 19:50 's avonds. Zaterdag 17 oktober om 16:30 's middags en 7:10 's avonds. En zondag 18 oktober om 1:00 's middags, 16:50 's middags en 19:00 's avonds in het VW in Alkmaar.

Nelly Furtado en Powerless, Say What You Want, hier op Radio 80 voor de kust en Duinstreek. Zometeen hoor je een pleitje uit de jaren 90 van de Nits. Tot die tijd deze van Robin Hughes en James Blunt in zijn plaat

De Saw Bubblebox van de Nets op Radio 80. Leuk plaatje om weer eens te horen. Waren we stiekem gewoon weer een beetje vergeten met z'n allen. En daarom hoor je hem ook op deze heerlijke woensdagavond, 14 oktober. We hebben leuke muziek voor je, zoals deze van Jason Mraz en Butterfly. En zometeen krijg je het regennieuws van me. En de broodnodige reclames.

0: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. De bouw van de nieuwe woonwijk Zandzoom in Hello dreigt opnieuw flinke vertraging op te lopen. De provincie Noord-Holland wil tot 1 juli volgend jaar de tijd krijgen voor een nieuw besluit over natuurvergunning. De rechter had bepaald dat dit al eind mei moest gebeuren. Volgens de provincie is eerst meer duidelijkheid nodig over het stikstofbeleid en maatregelen voor natuurherstel. Stichting Heiloseweg verzet zich tegen het nieuwe uitstel. Een smeulende fietsaccu heeft woensdagmiddag voor een brandweerinzet gezorgd in Heilo. De accu lag op de eerste verdieping van de woning in de Mariënstein en werd naar buiten gegooid. Daar bleef hij in het gras smeulen. Brandweerlieden uit Heilo en Egmond kwamen ter plaatse en dompelden de accu onder in een grote emmer water. En niemand raakte gewond. De accu moet nog 2 dagen afkoelen, omdat fietsaccu's ook na het blussen opnieuw heet kunnen worden of in brand kunnen vliegen. De ontwerpwedstrijd voor het Kanaalschiereiland in Alkmaar heeft 63 inzendingen opgeleverd. Het architectuurinformatiecentrum Alkmaar riep mensen op om een nieuwe inrichting te verzinnen voor de plek van het politiebureau. Er is een prijs van 1 van de 44 ingeschreven professionals en eentje voor de 19 amateurarchitecten. Vrijdag is de uitreiking in Theater de Vest. Daarna is een selectie van de ontwerpen nog tot 13 november te bekijken. Op de N9 bij Schagenbrug is woensdagochtend een vrachtwagen gekanteld. Voor zover bekend is de chauffeur in orde, maar de weg werd volledig geblokkeerd en ook de parallelweg was niet beschikbaar. De vrachtwagen is aan de kant gesleept voor de ochtendspits, maar er is gewaarschuwd dat de N9 bij Schagenbrug vanaf 9 uur weer enige tijd afgesloten zou worden voor berging. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Een remix, het origineel is natuurlijk van Disturbed, maar dat is alweer een tijdje geleden. En in 2025, die periode, heeft Q een remix opgemaakt.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Muziekverenigingen Lamra van Egmond en Eensgezindheid slaan de handen in één voor het concert Fall Into Music. Zij treden zaterdag 24 oktober samen op in Dorpstas Hanswijk in Egmond aan de Hof. Lamra van Egmond uit Egmond aan de Hof en Eensgezindheid uit Egmond Binnen organiseren het concert samen. Het staat volledig in het teken van het najaar. Zeer volle hersenklanken en mysterieuze verhalen komen tot leven door de muziek. Ook het gezamenlijke opleidingsorkest treedt op. Het laat horen hoeveel muzikaal talent er in Egmond groeit. Na het concert volgt er een afterparty met live muziek. Bezoekers kunnen onder genot van een drankje napraten, naar de muziek luisteren en de avond samen afsluiten. Fall Into Music vindt plaats op zaterdag 24 oktober in Dorpshuis Hanswijk in Egmond aan de Hof. Popgroep The Monkees, een van de langst bestaande bands van Nederland, treedt zondag 18 oktober op in Muziekcafé Sonja aan de Sint Adalbertusweg 31. De muziek is van 4 tot 6 uur 's middags. The Monkees is een Noord-Hollandse popgroep. Een paar vrienden uit Egmond Binnen richtten de band in 1965 op. Daarmee behoort de groep tot de langst bestaande bands van Nederland. Vanaf het begin ligt de focus op het repertoire van The Shadows, Rolling Stones, The Kings, The Beatles en andere bands uit die periode. Tot eind jaren 70 waren de Monkees zeer populair in de provinciale zalencircuit. In de dancings veranderde de muziekstijl langzaam richting disco en de vraag naar beatgroepen nam af. De band besloot daarom een tijdje te stoppen met optreden. De mannen bleven wel muziek maken. Het contact bleef bestaan en nu zijn ze weer volop actief. Muziekcafé Sonja gaat om 3 uur 's middags open.
0: Radio 80, theaternieuws.
1: Met Korthals in stukken maakte Louise Korthals afgelopen seizoen een geweldige comeback. Daarmee bewees ze eens te meer tot de absolute cabaret-top te horen. Iets dat eigenlijk iedereen al wist. Met haar liedjes Lef en imponerende spel won ze al eerder grote prijzen die er te winnen zijn. Maar Korthals functioneert beter in stukken dan als geheel. Zoveel is duidelijk. En ze heeft sterk de indruk dat dat ook steeds meer voor de wereld geldt. 30 oktober staat ze op het podium van de Fest.

Ga dansen en de dagen dat ik vergeet. Nou, ik vergeet je niet hoor, want je bent gewoon nog lekker aan het luisteren. En dat waardeer ik, maar dit is het einde van dit programma. Ik bedank je voor het luisteren. Dit was er weer. De woensdagavondshow voor 14 oktober van het jaar 2024. Spreek je aankomende, nou, vrijdag weer in de Good Afternoon Show. Tot de volgende keer.

0: info@velvetmusic.nl. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Elon Musk zegt dat het satelliet-internetsysteem Starlink niet van hem is, maar in bezit van de Amerikaanse overheid. Het wordt dus beheerd door het leger en uiteindelijk president Trump. Musk reageert op de kritiek van de Oekraïnse president Zelensky, die zegt dat zijn leger problemen heeft met Starlink om Russische doelen te bereiken. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering erachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Die sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over.
2: In de basis hebben we niet behoefte aan meer scholen in ons land. Het aantal leerlingen neemt af.
3: En dan hebben we er helemaal niks aan dat er een school wordt opgericht voor 500.000 met 4 leerlingen, waar dus ons belastinggeld naartoe gaat.
1: Staatssecretaris Thielen gaat de regels voor nieuwe scholen daarom weer aanscherpen. Feyenoord heeft in de Champions League de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In Rotterdam werd het 3-2 tegen Como uit Italië. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International Zegiel scoorde snel de gelijkmaker. In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hajj Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. In de blessuretijd kwam Como nog op 3-2. Het weer. De temperatuur daalt snel richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De Kunst 10 Daags gaat weer van start. En Kunstgetij heeft 10 dagen lang een gevarieerd programma met exposities, muziek en toneelvoorstellingen. Oude bekenden zijn de fietsmuziek 17 oktober. Het concert in de serie Kamermuziek in de Ruïnekerk op 18 oktober. En de piano recitals in het huisje van Simon ten Holt.

0: vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Ik ben Frank van der Kluft, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. De bouw van de nieuwe woonwijk Zandzoom in Hello dreigt opnieuw flinke vertraging op te lopen. De provincie Noord-Holland wil tot 1 juli volgend jaar de tijd krijgen voor een nieuw besluit over natuurvergunning. De rechter had bepaald dat dit al eind mei moest gebeuren. Volgens de provincie is eerst meer duidelijkheid nodig over het stikstofbeleid en maatregelen voor natuurherstel. Stichting Heiloseweg verzet zich tegen het nieuwe uitstel. Een man uit Egmond aan de Hoef is veroordeeld voor deelname aan internationale drugshandel in 2020 en 2021. Het gaat om zeker 180 kilo cocaïne en 1100 kilo. De Egmonder is ook schuldig verklaard aan vuurwapenbezit en de voorbereiding van drugstransporten. De strafeis was 9 jaar cel en bijna 3 miljoen euro boete. De man kreeg 5 jaar en 9 maanden cel.

Rijkswaterstaat 24.000 euro betalen. Op de N9 bij Schagenbrug is woensdagochtend een vrachtwagen gekanteld. De chauffeur raakte gewond en de weg werd volledig geblokkeerd. Ook de parallelweg was niet beschikbaar. Dat zorgde voor veel verkeershinder. De vrachtwagen werd aan de kant getrokken om doorgang te bieden voor de ochtendspits. Vanaf 9 uur werd de N9 weer tijdelijk afgesloten voor de berging. De gemeente Alkmaar is van plan om huishoudens die weinig restafval produceren te belonen. Dat is een richtlijn voor het nieuwe afval- en grondstoffenbeleidsplan waaraan wordt gewerkt. Ook is de gemeente Alkmaar van plan om bij hoogbouw apart groenafval in te gaan zamelen. Inwoners krijgen de kans om bijdrage te leveren aan het beleidsplan dat halverwege volgend jaar klaar moet zijn. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Staatsagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderijen die hier ooit in de duinen gemaakt zijn. Kom kijken, luisteren en ontdekken. Dit is geen gewone expositie. Dit is een beleving die je niet wilt missen. Tot en met 31 december, van woensdag tot en met zondag, van 1 tot 4 uur 's middags geopend.

0: Inzet vakhuis Linda Karels. Dag Linda.
1: Hoi.
0: Fotograaf, een tijdje geleden dat we elkaar gesproken hebben. Gelukkig begint het bij jou ook weer te komen en op te starten.
1: Zeker, ja. Zeker. Ja hoor, we gaan gewoon door.
0: En eigenlijk de aanleiding dat we elkaar weer spreken is... je hebt zulke prachtige foto's van de paddenstoelen weer gemaakt. Want ineens komen ze weer op, hè?
1: Ja, het is nu dat het lekker regent... dan schiet je de paddenstoelen de grond uit. En elk jaar is het weer anders. Dus,
0: ja?
1: Ja.
0: Hoe zie jij dat in een fotografisch oog?
1: Nou, ik ben een aantal keren met de paddenstoelen-expert ook op pad geweest. Het is maar net hoe vochtig het is, wat de temperatuur is. En dat maakt of een paddenstoel ontpopt of niet. Dus het ene jaar is de ene paddenstoel heel veelvuldig en het andere jaar weer een andere paddenstoel.
0: Ja, want ondanks het is best wel droog geweest, afgelopen zomer ook.
1: Ja.
0: Tot laat en toe eigenlijk. En heeft dat nog invloed of weet jij dat niet?
1: Ja, dat zal zeker invloed hebben, omdat er dan weer andere paddenstoelen zijn die dan weer ontpoppen. Dus nu is het heel vochtig. En dan met de temperatuur. Sommige paddenstoelen komen echt maar heel soms op.
0: Jeetje, ja, bijzonder.
1: Dus,
0: maar het blijft een bijzondere ding, hè?
1: Ja, en de grond maakt ook welke paddenstoelen er komen. Dus ik geef bijvoorbeeld een workshop expres op landgoed Ter Koelster, omdat dat al best een relatief oud landgoed is. Maar ga je de duinen in, dan heb je weer hele andere paddenstoelen, omdat we hele andere grond hebben.
0: Ja. Geef je ook cursussen in paddenstoelen fotograferen nu dit seizoen of niet?
1: Ja, op 2 oktober is de workshop weer op landgoed Ter Koelster. Dus dat is heel leuk. En dan zijn we ook in de theekoepel daar. Superleuk.
0: Zo, en er kunnen nog aanmeldingen komen?
1: Naar de paddenstoelen workshop, daar kun je op de reservelijst. Je kunt wel even op de website kijken voor andere workshops en cursussen die gaande zijn. We zijn trouwens in het voorjaar, dan zijn er hele bijzondere sneeuwklokjes. Dan zijn we ook op landgoed Ter Koelster.
0: Oké, dat is weer van komend voorjaar.
1: Ja, dus in februari zo'n beetje. Dus als de eerste kopjes weer boven komen, dan heb ik ook weer een workshop daar.
0: Oké. En verder dit najaar, deze winter?
1: In het najaar heb ik nog cursus basis en vervolgcursus. Dus gewoon echt leren fotograferen. Op de vrijdagochtend, die zit ook al hartstikke vol. Als het echt zo rond is, dan gaan we Lightroom cursus, dus foto's bewerken.
0: Oh, wauw.
1: Ja.
0: Tof.
1: En dan volgend jaar weer. Ja, je kunt je sowieso weer inschrijven volgend jaar.
0: Ja, lindekarels.nl.
1: Nog
0: steeds, ja.
1: Nog steeds.
0: En Linda, over de paddenstoelen nog even terug, hè. Als je nou niet helaas bij jou komt, dan kan je nog wat tips geven voor mensen die paddenstoelen op de foto werken?
1: Oh, zeker. Heb je een lens, bijvoorbeeld een macro lens of voorzetringen, dan kun je van heel dichtbij fotograferen. Dat is heel tof. Ga echt dicht bij de grond zitten. Tip is ook, kijk echt heel goed rond. Want als je door het bos gaat wandelen, dan denk je, nou, ik zie helemaal geen blad. En zodra je eigenlijk wat langzamer gaat lopen en goed gaat kijken, ja, dan, Dus goed kijken en, echt van dichtbij. Ja. Dat kan ook al met je telefoon.
0: Ja, geniet ervan.
1: Ja, echt.
0: Prachtig in ieder geval. Op Facebook zijn ze te vinden, jouw mooie paddenstoelen.
1: Ja, zeker.
0: Tof.
1: Zeker.
0: Linda, dankjewel weer.
1: Ja, jij ook bedankt.
0: Graag gedaan, succes komt
1: te doen.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen, terwijl ze verbonden blijven met de dienst. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Maar op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele en defensieve activiteiten en dat het systeem wordt beheerd door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Zij sloegen daarna, samen met de gevangenen, op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor die vast zat, dat is niet bekend. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze het hele jaar niet in actie kwam. Maar door de ziekte is ze niet fit genoeg, zegt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York zesde. Ze noemde het haar slechtste marathon ooit. Twee maanden geleden zei ze er alles aan te doen om dit jaar te winnen. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren geschoten. Gisteren een klein containerschip, vandaag zonk een bulkschip dat vorige maand bij Oman werd aangevallen. Een bemanningslid kwam om en dat schepen zinken na een aanval in de zeestraat, dat is vrij zeldzaam. Het weer. Vanavond opklaringen, de temperatuur daalt snel naar richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken. Het wordt zacht met 17 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Amsterdamse wijk Floradorp is de ME ingezet nadat bewoners stenen en vuurwerk hadden gegooid naar hulpdiensten. Aan het begin van de avond werd troep op straat in brand gestoken. Toen de politie en brandweer aankwamen, keerden de bewoners zich tegen hen. De onrust zou het gevolg zijn van een brief van burgemeester Halsema, waarin een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw wordt afgewezen. 3 mensen zijn aangehouden, onder wie 2 minderjarigen. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde man vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vastzat is niet bekend. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering erachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. In Duitsland heeft een gedetineerde gistermiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot een dramaserie. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar zo'n 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Hetje Verschuren met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover, een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf heeft ontkend dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney zelf tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesbeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e. Ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.